0: per 2 of 3. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij 4 onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en 1 zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in 2 sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen in het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Dit is...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Oldehout hebben een paar honderd mensen stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseir en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australië.

Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen in het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt. Al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

In Buggenhout hebben een paar honderd mensen een stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseide en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets.

0: van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen in het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt. Al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: VBRO.
1: Ik luister Nederlandstalig.
2: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

0: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor het weekend zien er toch geleidelijk wel wat minder warm uit. De wind wordt meer west-noordwest. Er wordt minder hete lucht aangevoerd. Niet dat het koud zal worden. Zaterdag halen we nog op heel veel plekken 25 graden en meer. Maar zondag moeten we dan toch wel tevreden zijn met maxima ergens vooraan de 20 graden. Heel veel neerslag zit er eigenlijk niet aan te komen. Het is niet onmogelijk dat er ook in de loop van het weekend hier of daar eens wat regen of een bui opduikt. Maar dat zullen geen grote hoeveelheden zijn. Beperkt met eventueel wel een onweerachtige bui erbij. Het zou kunnen. De modellen lopen heel erg uiteen wat betreft die buien. De grootste kans op buien lijkt nog in de nacht van zaterdag op zondag te zitten. Dan kan eventueel een wat feller exemplaar opduiken met eventueel onweer erbij. Naar volgende week toe, minder warm en wisselvalliger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBRO.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Turnhout hebben een paar honderd mensen een stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseir en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen in het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft een nieuwe omgevingsvergunning toegekend aan brouwerij De Halve Maan.

0: aan in Brugge. En dat voor de historische brouwerij aan het Walplein. De vergunning laat toe om de brouwerij verder uit te baten en beter af te stemmen op de bottelarij aan het Waggelwater, die via de bekende bierpijplijn verbonden is met de site in de Brugse binnenstad. Buurtbewoners hadden eerder dit jaar bezwaar ingediend omdat de brouwerij volgens hen steeds meer hinder veroorzaakt door toerisme en activiteiten. Minister Broens legt daarom verschillende voorwaarden op om de leefbaarheid in de buurt te beschermen. Zo mag er enkel gebrouwen worden van maandag 7 uur 's ochtends tot vrijdag 7 uur 's avonds en verdwijnt de toelating voor laden en lossen in de avonduren. Ook het grondwatergebruik wordt beperkt en extra geluidsmaatregelen zijn verplicht. Daarnaast moeten de ramen van de brouwzaal gesloten blijven en mogen geen luidruchtige tractoren meer ingezet worden. Volgens Jo Broens wordt zo'n evenwicht gezocht tussen economische activiteit en woonkwaliteit in de Brugse binnenstad. De 27-jarige man uit Mechelen moest zich vrijdag opnieuw verantwoorden in de Brugse politierechtbank. En dat voor rijden ondanks een rijverbod dat loopt tot 2048. Het ging al om zijn 8e veroordeling voor rijden tijdens een rijverbod en zelfs een 23e veroordeling voor rijden zonder rijbewijs. Eerder kreeg hij bij verstek 6 maanden celstraf, een boete van €8.000 en ook de verplichting om alle rijexamens opnieuw af te leggen. Via zijn advocaat probeerde de man donderdag een mildere straf te bekomen. De verdediging schetste hoe de beklaagde als tiener uit Marokko naar België kwam, droomde van een carrière als profvoetballer en bleef rijden om trainingen en wedstrijden te kunnen bereiken. Later werkte hij zich volgens zijn advocaat op tot planner in een bedrijf en reed hij opnieuw omdat een chauffeur niet kwam opdagen. De rechter in Brugge toonde begrip voor het pleidooi, maar benadrukte dat de man ondanks eerdere veroordelingen toch was blijven rijden. Uiteindelijk werd beslist het oorspronkelijke vonnis niet te wijzigen. De beklaagde keerde daarop terug naar de gevangenis. De Bruges Gin Society breidt zijn assortiment uit met een eerste eigen whisky. De Brugse craftdistilleerderij, die eerder al internationale prijzen won voor onder meer rum, gin en Negroni, lanceert nu de Royal Swans Whisky Bourbon Cask. De whisky rijpte meer dan 4 jaar op eigen bourbonvaten in Brugge en verschijnt in een beperkte oplage van slechts 90 flessen. Volgens medeoprichter Baptiste van Oetrieve vormt het hergebruik van de vaten de rode draad doorheen het productieproces. De Brugse whisky krijgt een uitgesproken smaakprofiel met toetsen van rode biet, karamel en vanille, gebrande koffie, cacao en peper. Elke fles wordt verkocht in een geschenkdoos met een tumbler, glas en een miniatuur van New Make Spirit, het basisdistillaat van de whisky. De limited edition is beschikbaar via afhaling of levering en kost €95 per set. Marie Stella Maris opent op donderdag 16 juli een nieuwe boutique in Brugge. De winkel komt in de Zuidzandstraat, een van de belangrijkste toegangswegen naar het historische stadscentrum. Het wordt meteen de 3e vestiging van het lifestyle-merk in België en de 21ste boutique in Nederland en ons land samen. Na eerdere openingen in Antwerpen en in Knokke kiest het merk nu bewust voor Brugge. En dat als volgende stap in zijn Belgische groeiplannen. Volgens Marie Stella Maris sluiten de internationale uitstraling, de toeristische aantrekkingskracht en de kwalitatieve winkelomgeving van Brugge perfect aan bij de identiteit van het merk. Marie Stella Maris is gespecialiseerd in luxe bodycare, home fragrances en designproducten en combineert dat met een sterke focus op beleving en maatschappelijke impact. De boutiques worden ingericht als stijlvolle ontmoetingsplekken waar geur, interieur en lifestyle samenkomen. Ook online merkt het merk een sterke groei vanuit Brugge en de omliggende regio, waardoor de stad uitgroeide tot een belangrijke markt binnen België. En dan was er ook nog heugelijk nieuws. In Zeebrugge vond vrijdag voor het eerst dit jaar een huwelijk plaats op het strand. De gelukkigen waren Steven Loosveld en Shanna Hamelink. Met 28 graden rond het middaguur werd het toch wat zweten en puffen voor de tortelduifjes. Huwen op het strand van Zeebrugge is mogelijk sinds vorig jaar. Het is de enige locatie in Brugge, buiten de gotische zaal van het stadhuis, waar je in het huwelijksbootje kunt treden. Steven en Shanna houden van de zee en kozen daarom voor deze unieke locatie. In juni vinden nog eens 3 huwelijken plaats op het strand van Zeebrugge. Dat gebeurt telkens onder een sfeervolle boog op het stukje strand aan beachbar Banana Moon. Aan het koppel onze hartelijke gelukwensen.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor het weekend zien er toch geleidelijk wel wat minder warm uit. De wind wordt meer west-noordwest. Er wordt minder hete lucht aangevoerd. Niet dat het koud zal worden. Zaterdag halen we nog op heel veel plekken 25 graden en meer. Maar zondag moeten we dan toch wel tevreden zijn met maxima ergens vooraan de 20 graden. Heel veel neerslag zit er eigenlijk niet aan te komen. Het is niet onmogelijk dat er ook in de loop van het weekend hier of daar eens wat regen of een bui opduikt. Maar dat zullen geen grote hoeveelheden zijn. Beperkt. Met eventueel wel een onweerachtige bui erbij. Het zou kunnen. De modellen lopen heel erg uiteen wat betreft die buien. De grootste kans op buien lijkt nog in de nacht van zaterdag op zondag te zitten. Dan kan eventueel een wat feller exemplaar opduiken met eventueel onweer erbij. Naar volgende week toe, minder warm en wisselvalliger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: Dit is VBRO.

Ja, het liedje kenden we al van eerdere versies, ook bij ons. En Sineke heeft er een nieuwe zomerse schwung aan gegeven. Ik doe wat ik wil, nieuwe versie van het liedje Sineke. De hele week lang al prominent aanwezig op de radio's. Is er onze VBRO trotsplaat mee. Dat is ze ook in de laatste twee dagen van deze maand mei. Met andere woorden, in het afrondende weekend. Maandagmorgen wordt dan een nieuwe trotsplaat officieel aan je voorgesteld in de VBRO ontbijtshow. En hier is de nieuwe van Frank Galans, Pik Splinter, nieuwe zomersingle van de Limburgers.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge.

0: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. Een zware stroomstoring heeft de luchthaven in Charleroi gisteravond een tijd lang lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel gewoon doorgaan, maar inchecken en bagageafhandeling gebeurde opnieuw met pen en papier. En ook de informatieschermen vielen uit. De oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
1: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
0: Er was een tijd lang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft een nieuwe omgevingsvergunning toegekend aan brouwerij De Halve Maan in Brugge. En dat voor de historische brouwerij aan het Walplein. De vergunning laat toe om de brouwerij verder uit te baten en beter af te stemmen op de bottelarij aan het Waggelwater, die via de bekende bierpijplijn verbonden is met de site in de Brugse binnenstad. Buurtbewoners hadden eerder dit jaar bezwaar ingediend omdat de brouwerij volgens hen steeds meer hinder veroorzaakt door toerisme en activiteiten. Minister Broens legt daarom verschillende voorwaarden op om de leefbaarheid in de buurt te beschermen. Zo mag er enkel gebrouwen worden van maandag 7 uur 's ochtends tot vrijdag 7 uur 's avonds en verdwijnt de toelating voor laden en lossen in de avonduren. Ook het grondwatergebruik wordt beperkt en extra geluidsmaatregelen zijn verplicht. Daarnaast moeten de ramen van de brouwzaal gesloten blijven en mogen geen luidruchtige tractoren meer ingezet worden. Volgens Jo Broens wordt zo'n evenwicht gezocht tussen economische activiteit en woonkwaliteit in de Brugse binnenstad. De 27-jarige man uit Mechelen moest zich vrijdag opnieuw verantwoorden in de Brugse politierechtbank. En dat voor rijden ondanks een rijverbod dat loopt tot 2048. Het ging al om zijn 8e veroordeling voor rijden tijdens een rijverbod en zelfs een 23e veroordeling voor rijden zonder rijbewijs. Eerder kreeg hij bij verstek 6 maanden celstraf, een boete van €8.000 en ook de verplichting om alle rijexamens opnieuw af te leggen. Via zijn advocaat probeerde de man donderdag een mildere straf te bekomen. De verdediging schetste hoe de beklaagde als tiener uit Marokko naar België kwam, droomde van een carrière als profvoetballer en bleef rijden om trainingen en wedstrijden te kunnen bereiken. Later werkte hij zich volgens zijn advocaat op tot planner in een bedrijf en reed hij opnieuw omdat een chauffeur niet kwam opdagen. De rechter in Brugge toonde begrip voor het pleidooi.

0: maar benadrukte dat de man ondanks eerdere veroordelingen toch was blijven rijden. Uiteindelijk werd beslist het oorspronkelijke vonnis niet te wijzigen. De beklaagde keerde daarop terug naar de gevangenis. De Bruges Gin Society breidt zijn assortiment uit met een eerste eigen whisky. De Brugse craft-distilleerderij, die eerder al internationale prijzen won voor onder meer rum, gin en Negroni, lanceert nu de Royal Swans Whisky Bourbon Cask. De whisky rijpte meer dan 4 jaar op eigen bourbonvaten in Brugge en verschijnt in een beperkte oplage van slechts 90 flessen. Volgens medeoprichter Baptiste van Oetrieve vormt het hergebruik van de vaten de rode draad doorheen het productieproces. De Brugse whisky krijgt een uitgesproken smaakprofiel met toetsen van rode biet, karamel en vanille, gebrande koffie, cacao en peper. Elke fles wordt verkocht in een geschenkdoos met een tumbler, glas en een miniatuur van New Make Spirit, het basisdistillaat van de whisky. De Limited Edition is beschikbaar via afhaling of levering en kost €95 per set. Marie Stella Maris opent op donderdag 16 juli een nieuwe boutique in Brugge. De winkel komt in de Zuidzandstraat, een van de belangrijkste toegangswegen naar het historische stadscentrum. Het wordt meteen de 3e vestiging van het lifestyle-merk in België en de 21ste boutique in Nederland en ons land samen. Na eerdere openingen in Antwerpen en in Knokke kiest het merk nu bewust voor Brugge. En dat als volgende stap in zijn Belgische groeiplannen. Volgens Marie Stella Maris sluiten de internationale uitstraling, de toeristische aantrekkingskracht en de kwalitatieve winkelomgeving van Brugge perfect aan bij de identiteit van het merk. Marie Stella Maris is gespecialiseerd in luxe bodycare, home fragrances en designproducten en combineert dat met een sterke focus op beleving en maatschappelijke impact. De boutiques worden ingericht als stijlvolle ontmoetingsplekken waar geur, interieur en lifestyle samenkomen. Ook online merkt het merk een sterke groei vanuit Brugge en de omliggende regio, waardoor de stad uitgroeide tot een belangrijke markt binnen België. En dan was er ook nog heugelijk nieuws. In Zeebrugge vond vrijdag voor het eerst dit jaar een huwelijk plaats op het strand. De gelukkigen waren Steven Loosveld en Shanna Hamelink. Met 28 graden rond het middaguur werd het toch wat zweten en puffen voor de tortelduifjes. Huwen op het strand van Zeebrugge is mogelijk sinds vorig jaar. Het is de enige locatie in Brugge, buiten de gotische zaal van het stadhuis, waar je in het huwelijksbootje kunt treden. Steven en Shanna houden van de zee en kozen daarom voor deze unieke locatie. In juni vinden nog eens 3 huwelijken plaats op het strand van Zeebrugge. Dat gebeurt telkens onder een sfeervolle boog op het stukje strand aan beachbar Banana Moon. Aan het koppel onze hartelijke gelukwensen.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart. Laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802 of
0: retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

ontbijtshow op deze zaterdagmorgen 30 mei. Van harte welkom luisteraar hier bij ons, bij de radio die trots is op de Nederlandstalige populaire muziek. Van lang en minder lang geleden, van gisteren, vandaag en morgen. Je hoort het allemaal met de regelmaat van de klok voorbij komen. Hier bij de VBRO. We maken deze VBRO-ontbijtshow vanuit Hartjebrugge, vanuit Huisterbeurzen, met wijd open ramen. We laten het tochten zoveel als het maar wil om een beetje friste, een beetje koelte binnen te krijgen in ons omroepgebouw, waar misschien wel, net zoals bij jou daar aan de andere kant, de warme temperaturen, de zwoele temperaturen, de hitte de afgelopen dagen is weten binnen te dringen. Want dat is natuurlijk een nefaste zijde aan het zomerse weer waar we al van konden genieten de voorbije dagen. Ja, dan te denken dat het nog niet eens zomer is. Weerman Geert Naessens bijvoorbeeld, die begint er volgende maandag aan. Dan start de meteorologische zomer. Weerkundigen die rekenen met volle maanden, dus die beginnen er al meteen aan de 1 juni. Wij moeten nog een kleine 3 weken op onze honger blijven, vooraleer het dan officieel zomer is. Maar enfin, in onze gedachten is het al zomer natuurlijk, met hetgeen we gehad hebben de afgelopen dagen. We gaan op ons elan verder hier bij VBRO in deze ontbijtshow. Wees welkom.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor het weekend zien er toch geleidelijk wel wat minder warm uit. De wind wordt meer west-noordwest. Er wordt minder hete lucht aangevoerd. Niet dat het koud zal worden. Zaterdag halen we nog op heel veel plekken 25 graden en meer. Maar zondag moeten we dan toch wel tevreden zijn met maxima ergens vooraan de 20 graden. Heel veel neerslag zit er eigenlijk niet aan te komen. Het is niet onmogelijk dat er ook in de loop van het weekend hier of daar eens wat regen of een bui opduikt. Maar dat zullen geen grote hoeveelheden zijn. Beperkt. Met eventueel wel een onweerachtige bui erbij. Het zou kunnen. De modellen lopen heel erg uiteen wat betreft die buien. De grootste kans op buien lijkt nog in de nacht van zaterdag op zondag te zitten. Dan kan eventueel een wat feller exemplaar opduiken met eventueel onweer erbij. Naar volgende week toe, minder warm en wisselvalliger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: De Snelle 10.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties, zoals overheden, politie of banken, beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. Een zware stroomstoring heeft de luchthaven in Charleroi gisteravond een tijd lang lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel gewoon doorgaan, maar inchecken en bagageafhandeling gebeurde opnieuw met pen en papier. En ook de informatieschermen vielen uit. De oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
1: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
0: Er was een tijdlange handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
2: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in de Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
1: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
0: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

www.vpro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Deel 2 van onze VBRO ontbijtshow op deze voorlaatste dag van de maand mei. Het weekend is officieel begonnen en daar zijn we natuurlijk heel erg mee opgezet. Het laatste weekend van deze maand mei, want volgende maandag dan start die examenmaand, die maand juni. Dat is voor heel wat mensen uiteraard een stressvolle periode. Maar na de inspanning komt dan de ontspanning natuurlijk. En als het een beetje meezit met een goed resultaat. Wij tot straks 10 uur samen op de radio in deel 2 van onze VBRO ontbijtshow met weerman Geert Nasens. En met meer nieuws van de redactie uiteraard. Een goede zaterdagmorgen.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzicht voor het weekend zien er toch geleidelijk wel wat minder warm uit. De wind wordt meer west-noordwest. Er wordt minder hete lucht aangevoerd. Niet dat het koud zal worden. Zaterdag halen we nog op heel veel plekken 25 graden en meer. Maar zondag moeten we dan toch wel tevreden zijn met maxima ergens vooraan de 20 graden. Heel veel neerslag zit er eigenlijk niet aan te komen. Het is niet onmogelijk dat er ook in de loop van het weekend hier of daar eens wat regen of een bui opduikt. Maar dat zullen geen grote hoeveelheden zijn. Beperkt met eventueel wel een onweerachtige bui erbij. Het zou kunnen. De modellen lopen heel erg uiteen wat betreft die buien. De grootste kans op buien lijkt nog in de nacht van zaterdag op zondag te zitten. Dan kan eventueel een wat feller exemplaar opduiken met eventueel onweer erbij. Naar volgende week toe, minder warm en wisselvalliger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk driegangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk vooral.

0: uit je regio.
1: Ik ben Frederik Thomas. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft een nieuwe omgevingsvergunning toegekend aan brouwerij De Halve Maan in Brugge. En dat voor de historische brouwerij aan het Walplein. De vergunning laat toe om de brouwerij verder uit te baten en beter af te stemmen op de bottelarij aan het Waggelwater, die via de bekende bierpijplijn verbonden is met de site in de Brugse binnenstad. Buurtbewoners hadden eerder dit jaar bezwaar ingediend omdat de brouwerij volgens hen steeds meer hinder veroorzaakt door toerisme en activiteiten. Minister Broens legt daarom verschillende voorwaarden op om de leefbaarheid in de buurt te beschermen. Zo mag er enkel gebrouwen worden van maandag 7 uur 's ochtends tot vrijdag 7 uur 's avonds en verdwijnt de toelating voor laden en lossen in de avonduren. Ook het grondwatergebruik wordt beperkt en extra geluidsmaatregelen zijn verplicht. Daarnaast moeten de ramen van de brouwzaal gesloten blijven en mogen geen luidruchtige tractoren meer ingezet worden. Volgens Jo Broens wordt zo'n evenwicht gezocht tussen economische activiteit en woonkwaliteit in de Brugse binnenstad. De 27-jarige man uit Mechelen moest zich vrijdag opnieuw verantwoorden in de Brugse politierechtbank. En dat voor rijden ondanks een rijverbod dat loopt tot 2048. Het ging al om zijn 8e veroordeling voor rijden tijdens een rijverbod en zelfs een 23e veroordeling voor rijden zonder rijbewijs. Eerder kreeg hij bij verstek 6 maanden celstraf, een boete van €8.000 en ook de verplichting om alle rijexamens opnieuw af te leggen. Via zijn advocaat probeerde de man donderdag een mildere straf te bekomen. De verdediging schetste hoe de beklaagde als tiener uit Marokko naar België kwam, droomde van een carrière als profvoetballer en bleef rijden om trainingen en wedstrijden te kunnen bereiken. Later werkte hij zich volgens zijn advocaat op tot planner in een bedrijf en reed hij opnieuw omdat een chauffeur niet kwam opdagen. De rechter in Brugge toonde begrip voor het pleidooi, maar benadrukte dat de man ondanks eerdere veroordelingen toch was blijven rijden. Uiteindelijk werd beslist het oorspronkelijke vonnis niet te wijzigen. De beklaagde keerde daarop terug naar de gevangenis. De Bruges Gin Society breidt zijn assortiment uit met een eerste eigen whisky. De Brugse craftdistilleerderij, die eerder al internationale prijzen won voor onder meer rum, gin en Negroni, lanceert nu de Royal Swans Whisky Bourbon Cask. De whisky rijpte meer dan 4 jaar op eigen bourbonvaten in Brugge en verschijnt in een beperkte oplage van slechts 90 flessen. Volgens medeoprichter Baptiste van Oetrieve vormt het hergebruik van de vaten de rode draad doorheen het productieproces. De Brugse whisky krijgt een uitgesproken smaakprofiel met toetsen van rode biet, karamel en vanille, gebrande koffie, cacao en peper. Elke fles wordt verkocht in een geschenkdoos met een tumbler, glas en een miniatuur van New Make Spirit, het basisdistillaat van de whisky. De limited edition is beschikbaar via afhaling of levering en kost €95 per set. Marie Stella Maris opent op donderdag 16 juli een nieuwe boutique in Brugge. De winkel komt in de Zuidzandstraat, een van de belangrijkste toegangswegen naar het historische stadscentrum. Het wordt meteen de 3e vestiging van het lifestyle-merk in België en de 21ste boutique in Nederland en ons land samen. Na eerdere openingen in Antwerpen en in Knokke kiest het merk nu bewust voor Brugge. En dat als volgende stap in zijn Belgische groeiplannen. Volgens Marie Stella Maris sluiten de internationale uitstraling, de toeristische aantrekkingskracht en de kwalitatieve winkelomgeving van Brugge perfect aan bij de identiteit van het merk. Marie Stella Maris is gespecialiseerd in luxe bodycare, home fragrances en designproducten en combineert dat met een sterke focus op beleving en maatschappelijke impact. De boutiques worden ingericht als stijlvolle ontmoetingsplekken waar geur, interieur en lifestyle samenkomen. Ook online merkt het merk een sterke groei vanuit Brugge en de omliggende regio, waardoor de stad uitgroeide tot een belangrijke markt binnen België. En dan was er ook nog heugelijk nieuws. In Zeebrugge vond vrijdag voor het eerst dit jaar een huwelijk plaats op het strand. De gelukkigen waren Steven Loosveld en Shanna Hamelink. Met 28 graden rond het middaguur werd het toch wat zweten en puffen voor de tortelduifjes. Huwen op het strand van Zeebrugge is mogelijk sinds vorig jaar. Het is de enige locatie in Brugge, buiten de gotische zaal van het stadhuis, waar je in het huwelijksbootje kunt treden. Steven en Shanna houden van de zee en kozen daarom voor deze unieke locatie. In juni vinden nog eens 3 huwelijken plaats op het strand van Zeebrugge. Dat gebeurt telkens onder een sfeervolle boog op het stukje strand aan beachbar Banana Moon. Aan het koppel onze hartelijke gelukwensen.
0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com

0: Wees daar maar zeker van. Het weekend is begonnen, hè? Dus met andere woorden, we zijn goed gemutst en we kijken de zomer heel erg hoopvol tegemoet na het voorsmaakje dat we al kregen de voorbije dagen. Hoe het verder moet, weerman Geert Naessens houdt ons uiteraard op de hoogte. En wij blijven heel veel gezellige muziek aan je presenteren in dit allerlaatste ogenblik van de maand mei, in dit weekend dat van start is gegaan. Straks bijvoorbeeld de andere kant van 10 uur. Een nieuwe aflevering van Vers van de Naald met Dieter en Didier en hun programma dat er uiteraard nog even is voor zij ook met welverdiende zomervakantie vertrekken. Fijn weekend.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in de Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend.

0: confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
1: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
0: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
2: Uit je regio.
3: In Moorsleden gebeurde gisterenochtend een ongeval met een bromfietser. De 40-jarige man botste met zijn tweewieler tegen een geparkeerd voertuig in de Datenzeelestraat. De man gaf zelf aan niet gewond te zijn, maar werd toch ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar verslechterde plots zijn toestand naar kritiek. En op het kruispunt van de Diksmuidse Steenweg en de Rijksweg in Roeselaren gebeurde gisterenmiddag rond 2 uur een aanrijding tussen een Toyota en een BMW. Een van de bestuurders negeerde het rode verkeerslicht, waardoor het tot een botsing kwam. Een oudere dame van 89 raakte bij het ongeval licht gewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.
4: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
9: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
8: Axel Lane.

www.vero.be of bel 0471-82-5262 of 050-200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Zaterdag 30 mei. Jawel, ik ben er terug van de partij. Oei, en daar rijmt nog ook Didier. Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen Dieter, ja, welkom terug. We zijn blij dat je terug van de partij kan zijn.
0: Ja, ja, en het wordt een hele leuke aflevering van Vers van de Naald. Een dubbel interview met Udo en Marlies. Ja.

0: Bij ons hier in de studio veel volk vandaag. We hebben Marlies. Goedemorgen, Marlies.
1: Goedemorgen.
0: Alles goed?
1: Zeker.
0: We zijn blij dat je hier terug bent.
1: Ja, ik ben
0: over
1: ook heel blij.
0: Een nieuwe single te hebben. Ik zie de zomer. De persoon naast jou, die heeft een carrière om u tegen te zeggen. Hij deed mee aan Idol 2003, won X-Factor in 2005, bracht verschillende platen uit, een paar Engelse, een paar Nederlandstalige. Hij heeft ook, als ik me goed heb ingelezen, Ik mis je zo, Zo is er maar één gewonnen.
2: Dat klopt.
0: Voilà, in 2007 of 8.
2: Zeven.
0: Voilà, ja. Je hoort hem al bij ons in de studio. Udo, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dag Dieter, goedemorgen. En dag Didier en dag
3: Marlies. Goedemorgen. Goedemorgen jullie.
0: Met wie gaan we nu beginnen, Didier?
1: Kies jullie maar.
3: Ladies first, zou ik zeggen.
0: Ja. Marlies, op 15 mei kwam jouw tweede single uit, Ik zie de zomer.
1: Ja, superleuk.
0: Het is ook een leuk nummer.
1: Ja, vind ik zelf ook. Ik ben blij dat je dat beaamt.
0: Mm. Je hebt daarvoor samengewerkt met niet de minste namen, zag ik in de credits. Ik zag Jo Hermans.
2: Meis.
0: Bekende muzikanten.
1: Ja, allemaal heel professionele mensen, dus dat is heel leuk. Het is dan ook het eerste nummer waarmee ik, waaraan ik zelf heb geschreven, samen met Udo. Dus dat was wel spannend. Maar dat was heel leuk om te maken. Dat is allemaal heel natuurlijk gegaan. En een hele leuke tekst is eruit gekomen.
0: Ja, het is de moment ervoor. De zomer staat voor de deur. Ik hoop, het is een leuk nummer. Het blijft in je hoofd zitten.
1: Ja, ik hoop wel inderdaad dat het blijft hangen. Maar ik hoor van de reacties dat zeker de l'amour blijft hangen. Dus dat was een beetje de bedoeling. Ja, keileuk. Ik vind het een heel leuk nummer. En ik hoop dat de mensen er echt op gaan meezingen en dansen. Hè. Dat is de bedoeling.
0: Wat ik dan wil weten, is het autobiografisch?
1: Het is een romantisch nummer en ik ben zelf wel een romantische persoon. Dus het kan wel zo zijn en uiteraard is het gebaseerd.
0: De opvolger van de Vlammen, die hier wel best goed gemarcheerd heeft.
1: Ja,
0: hoe was dat allemaal? Hoe was dat dan om daarmee te beginnen en om al die aandacht te krijgen? Hoe was dat voor jou?
1: Dat was heel speciaal, want ik had niet gedacht dat het zo goed ging aanslaan. En dat is gewoon heel goed onthaald geweest en heel veel positieve reacties. Dus dat heeft me enkel maar meer enthousiast gemaakt voor het volgende nummer en alles wat er nog aankomt.
0: En komt er nog veel aan?
1: Zeker. Ja, ik ben hier vol enthousiasme ingestapt en het is enkel meer geworden.
0: Het is leuk om dat te horen.
1: Yes.
3: Ja, want uiteindelijk, het is altijd een hok natuurlijk. En zeker in jouw geval, een eerste single lanceren.
1: Ja,
3: of die aanslaat of niet. Maar intussen is het vervolger. En de zomer staat voor de deur. Aardig wat opnames al, of optredens beter gezegd.
1: Ja,
3: al,
1: de boekingen die lopen goed binnen, maar het kan altijd meer. En ik hoop gewoon dat Vlaanderen mij leert kennen en dan ze mij zien optreden. En op die manier zal het wel vanzelf gaan. Ik geloof er heel hard in. En ik ga vooral heel hard werken aan de toekomst en meer muziek maken. En dat de mensen mij leren kennen, dat is het belangrijkste.
0: Ik hoor jou zeggen dat ze jou zien optreden. Wanneer kom je eens naar Brugge optreden?
1: Eens naar Brugge?
0: Ja.
1: Hopelijk zo snel mogelijk.
0: Meneer de manager.
2: Ja, dat hangt af van de boekingen. Hè. Maar om daar even op aan te sluiten, dat is natuurlijk... Het is heel moeilijk deze dagen om een nieuwe artiest te lanceren. Ja. Dat maakt dat zoiets niet op 1, 2, 3 gaat, hè. Dus dat is bouwen en elke song, elk optreden, elk interview is een puzzelstuk. En zo moet je de puzzel leggen en dan hopen dat je op termijn bekender wordt en dat er vooral organisatoren bereiken. Dat is iets heel belangrijks, want Marlies brengt natuurlijk hele toffe muziek. Hè, dus ze doet het live on tape optreden van 40 minuten met heel veel songs die mensen ook kennen, want daar zitten uiteraard ook covers bij. Haar eigen nummers. En dat zijn allemaal nummers die mensen doen glimlachen. Die mensen gelukkig maken. Jong en oud kunnen meezingen. En dus het is een kwestie van die organisatoren te bereiken. Dat ze weten, als we Marlies ook programmeren, dan is er ambiance. En dan zijn de mensen gelukkig en gaan ze tevreden naar huis. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. En dat vergt een beetje tijd.
0: Want hoe is dat dan gegaan, Udo? Is zij gewoon op jou afgestapt en gezegd, hey, ik zing. Wat denk je?
2: Nee. Het is eigenlijk, we werken eigenlijk met een heel team rond haar. Waaronder Bob Savenberg in zijn boekingskantoor. En ook Yannick Fondry, dat is een zeer goede vriend van mij. Dat is een van de beste allround producers van ons land. Die heel veel heeft gedaan. Allee, dat is echt, Die mens doet dat al 100 jaar, bij wijze van spreken. En het is Yannick von Rie die haar op Instagram had gezien, want Marlies zingt ook met haar papa. En het genre dat zij wil brengen, pop, schlager, dus echt moderne schlager, dat is eigenlijk een soort, ja, zal ik het zeggen, Helene Fischer gewijs iets. Maar er is geen Helene Fischer in Vlaanderen. Dus volgens mij is daar echt een heel groot gat.
0: Mijn collega flirt op als je Helene Fischer zegt.
2: Is het echt?
1: Ja. Dat herinner ik mij van de vorige keer.
2: Ah ja, maar Helene Fischer is fantastisch.
1: Ze zijn een grote fan, ja.
2: Ja, ja, ja. En Marlies kan dat gat echt invullen, denk ik. En het is iets wat zij ambieert. Ze is een mooie, frisse jonge dame met talent en ze wil ervoor gaan. Dus dat is belangrijk.
0: Marlies, je wordt een beetje rood.
2: Dat is van de zon. Dat is van de zon.
1: Ja, maar een beetje verbrand nog.
2: Ja, nee, dus
0: al die complimenten.
1: Ja, dat is waar. Al die mooie woorden van mijn manager dan nog. Ja, dat is heel leuk om te horen. En bij deze moet ik misschien een oproep plaatsen naar het Stad Brugge, hè, dat ik hier graag wil komen optreden. Ik heb hier ook nog eventjes gewoond.
0: Ja, of in matinee, dus dingen bij VBRO. Waarom niet, Didier?
1: Ja, kei leuk. Didier?
3: heb ik niets in de pap te brokkelen. Maar ik kan Alain natuurlijk altijd wel een tip geven.
0: Doe dat.
2: Ja, Bruggen is zeer fijn. Ja, om hier op te treden, hier aan Belfort ook, dat is fantastisch. Als je dat ooit kunt doen, niet twijfelen.
1: Laat ons hopen. Mm.
0: Ja. Dan kom ik af.
2: Top. Mm.

0: tik tok, tik tok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
4: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
5: De vooruitzichten voor het weekend zien er toch geleidelijk wel wat minder warm uit. De wind wordt meer west-noordwest. Er wordt minder hete lucht aangevoerd. Niet dat het koud zal worden. Zaterdag halen we nog op heel veel plekken 25 graden en meer. Maar zondag moeten we dan toch wel tevreden zijn met maxima ergens vooraan de 20 graden. Heel veel neerslag zit er eigenlijk niet aan te komen. Het is niet onmogelijk dat er ook in de loop van het weekend hier of daar eens wat regen of een bui opduikt. Maar dat zullen geen grote hoeveelheden zijn. Beperkt, met eventueel wel een onweerachtige bui erbij. Het zou kunnen. De modellen lopen heel erg uiteen wat betreft die buien. De grootste kans op buien lijkt nog in de nacht van zaterdag op zondag te zitten. Dan kan eventueel een wat feller exemplaar opduiken met eventueel onweer erbij. Naar volgende week toe, minder warm en wisselvalliger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
7: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
7: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assebroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
7: Weidestraat 85A in Assebroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
8: La, la, la, la. Dit is VBRO.
9: VBRO.

0: Dus het is allemaal via de socials gegaan, als ik het goed begrijp.
1: Inderdaad.
0: Het is misschien al aan bod gekomen, maar voor zij die het vorige keer niet gehoord hebben. Kun je nog eens kort vertellen hoe dat gegaan is, Marlies?
1: Ja, zeker. Ja, ik had een berichtje gekregen van Udo, dus ik was daar wel verrast door. En ik dacht eerst dat het misschien niet echt was. Dus ik ging bij mijn papa van, oh, papa, ik heb een berichtje gekregen van Udo. En dan zei hij, huh?
0: Ik zou het ook niet geloven als dat gebeurt.
1: Mijn papa is natuurlijk een hele grote fan van Udo. Mijn mama ook. Dus ja, dat was heel leuk. En dan zijn wij in de studio gekropen, samen met Yannick von Rie. En dan zijn we daar eigenlijk vrij snel ingevlogen gewoon. Dus keileuke samenwerking. En ik ben heel dankbaar dat Udo dat berichtje heeft gestuurd. En dat Yannick mij heeft gevonden op Instagram. Dus kijk, zo gaat dat tegenwoordig.
2: Ja, en het eerste nummer dat we geschreven hebben is meteen het zomernummer. Ik zie de zomer.
0: Ah ja, oké. Okay.
2: En dat zat meteen goed. We dachten van, amai, dat is fantastisch. We voelden meteen dat is echt radiowaardig. En uiteraard hebben we daar een paar kermistrukken in gestoken, zoals een
0: La La L'Amour,
2: natuurlijk, maar ja, dat werkt ook en dat is ook wat mensen willen horen. Mensen willen gelukkig zijn in de zomer en toffe muziek horen en hun amuseren, dus daar zijn we heel blij om. En op een gegeven moment vroeg Marlies, want mijn bedoeling was gewoon om een nummer te schrijven, op een gegeven moment zei Marlies, ik zou het tof vinden als jij mijn manager bent. En dan was het even nadenken, hè?
0: Ja, want dat is... Dit is nieuw voor jou dan, manager zijn.
2: Ja, dat is echt nieuw. Dus ik maak zelf ook nog muziek. Ik schrijf nog voor meerdere artiesten, voor mezelf. Ik treed zelf ook nog op. Dus het was even nadenken. Maar je wilt natuurlijk wel iemand helpen. En als de manager zijn de manier is, dan moet dat zomaar zijn. Hè. Dus ik steek er met heel veel plezier, heel veel tijd in. En om zo te bouwen aan haar carrière. Hè. Goed, dat is tof. Maar ze doet dat goed. Allee, het is iemand die talent heeft en ervoor wilt werken. Dus dat is heel belangrijk. En de rest hebben we allemaal niet in de hand. Dus dat zien we wel.
0: Mijn support heb je in alle geval.
1: Dankjewel.
0: Ook persoonlijk. Ja, ik zit hier als muziekliefhebber. Hè. Die is de radioman, ik ben de muziekliefhebber.
1: Best of both worlds.
3: Ja, kijk. Nu, we hebben al aardig wat gehoord. Maar ik moet nu eerlijkheidshalve bekennen dat ik geen tijd meer had om het nummer te beluisteren.
0: Dat heb ik gedaan, Didier.
3: Dus gelukkig. Maar misschien kunnen we er met de luisteraars samen even van genieten. En...
0: Marlies, wil je hem anders zelf nog een keer aankondigen? Je hebt dat vorige keer heel goed gedaan.
1: Ja? Oké, hier is mijn nieuwe zomersingle Ik zie de zomer. Veel plezier!

0: Marlies, er komt een videoclip aan of die is uitgekomen?
1: Ja, die is sinds vannacht uitgekomen.
0: Oké, vertel.
1: Ja, het is een hele leuke clip. Ik heb er ook heel veel plezier in gehad om die op te nemen, mijn hele team. Die clip is echt een dag met de vriendinnen, midden in de zomer, veel plezier maken, een rozeetje drinken, gaan tennissen op het strand. Allee, heel tof. Dus echt wel, ik wou de focus leggen op de vriendinnen. Maar dan komt er plots toch iemand op het strand gelopen, een redder.
0: Ola, zeker.
1: Een blonde god en ik denk wel...
0: Ruben van Gucht.
1: Goed geraden.
0: Echt?
1: Ja.
0: Serieus?
1: Amai, dat was heel snel geraden. Ik ging je later raden, maar kijk, voilà.
0: Blonde god.
1: Ruben van Gucht, ja. Inderdaad. Ik denk toch wel de man van het moment. Ja, een hele tof samenwerking. We hebben ons goed geamuseerd die dag en het was heel tof dat hij dat wou doen.
0: Nice. Oei. Ja, kijk... En hoe was dat dan om met zo iemand te acteren?
1: Ja, dat was heel spannend voor mij. Ik ben natuurlijk, ik ben dat niet gewoon om in een videoclip te spelen. Maar het fijne was wel dat ik het scenario had bedacht. En ik vond het een heel grappig idee om Ruben op het strand te laten komen. En dat we allemaal zo keken van, oké. En hij is een beetje nors in die clip. Dus hij staat er heel zelfzeker en wij zijn wel onder de indruk. En Ruben is gewoon een professional die... Die doet wat er gevraagd wordt en die doet dat alsof hij dat al 10 keer heeft gedaan. Dus ja, dat was heel leuk om met iemand samen te werken zoals hem. Voilà. Dat was een kei leuke dag. En u moet zeker een keer de videoclip bekijken.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: In jouw lied komt er zo één zinnetje dat mij wel intrigeert.
1: Oké. Okay.
0: Als ik je kus, kus je dan terug.
1: Ja, dat is een zinnetje dat, dat ik al een paar keer heb gekregen in mijn DM's. Van ja, als ik je kus, kus je dan terug. Ja, ik zal jou terugkussen. Dus kijk, het heeft toch iets teweeg gebracht.
0: En wat doet dat met jou? Om dat van vreemde mannen te krijgen? Dat lijkt mij niet leuk.
1: Kijk, ja, als vrouw tegenwoordig, als blonde vrouw die dan ook nog eens zingt, weet ik wel dat dat... ik sta graag in de spotlight, dus het zou ook raar zijn moest ik niet graag de aandacht hebben. Maar dat soort berichten, ja, dat hoeft niet per se, nee. Zeker van mensen die ik niet ken. Maar ik kan er wel goed mee overweg. En soms reageer ik er een beetje lachend op of soms negeer ik het gewoon. Maar ik vind het zeker niet erg als mensen mijn berichten sturen. Zolang het er niet over gaat, is het oké.
2: Ja, het is in elk geval wel een sign dat ze het nummer beluisterd hebben.
1: Ja, zeker. Dus, dat vind ik ook, ja. En ik denk ook wel, ik merk dat ik heel trouwe fans heb op TikTok en Instagram die echt vanaf ik iets post, binnen de seconde een berichtje sturen. Dus ik hecht daar wel belang aan, want dat zijn echte mensen die naar je optredens gaan komen kijken en die... Ja. Echt naar je nummers luisteren. Uiteraard de rare reacties, die filter ik eruit.
0: Ja. Zeker met zo'n zinnetjes. Allee, ja, bedoel...
1: Ja, voilà. Dan nu niet.
0: Dat is oké.
1: Okay.
0: Nee, dat je dat erin zet, dat is oké. Okay, maar stop ermee met zo te reageren. Stop ermee.
1: Voilà, dankjewel.
2: Ja, alleen maar positieve vibes, zou ik zeggen, voor het zomernummer. Mede van de hand van Udo, heb ik begrepen.
1: Ja, zeker.
2: Hoe ga je dan zo aan het werk om samen een tekst? De ene komt met een stukje af en de ander speelt daarop in, of?
1: Ja, ik denk dat Udo gewoon heel goed is in songwriting. Want ja, dat is iets volledig anders dan ik die ideeën... als ik ideeën heb, dan er een effectieve songtekst mee schrijven. Dus die combinatie van mijn ideetjes en gewoon proberen... en dat hij dat dan omvormt tot een mooie songtekst.
2: En dan uiteindelijk nog voor een bijpassende song.
1: Ja,
2: ja.
1: Inderdaad.
0: En een leuke videoclip.
3: Af en toe slaap je hier

0: Wat zijn de plannen voor de zomer? Want ja, ik zie de zomer staat voor de deur. Maar wat zijn nu de plannen voor de zomer voor jou dan?
1: Ja, ik wil gewoon heel veel gaan optreden. Dus dat is wel leuk dat de boekingen binnenlopen. En ik hoop gewoon dat ik, dus met mijn live on tape, wat Udo net zei, die 40 minuten ambiance set, dat ik daarmee veel kan gaan optreden. En ja, in iedere dorp, in iedere gemeente, dan ze mij leren kennen, hè, als Marlies.
0: Is dat het, de weg die je wil inslaan, de ambiance muziek? Want ik hoor jou ja, eigenlijk 100%. Ook wel een ballade zingen. Ik denk dat jouw stem dat ook wel mooi zou zijn.
1: Ja, dat is hetgene wat ik al lang en veel heb gedaan natuurlijk. Met mijn papa, die covers, daar zing ik heel veel rustige nummers. En Nederlands, Engels, Frans. Dus ja, ik ben echt wel klaar om ambiance te gaan brengen. En mijn droom is dan ook op grote podia staan. En echt met een big band, danseressen, met alles erop en eraan. Ja, dat wil ik echt wel doen.
0: Want jouw papa had een coverband.
1: Ja, The Amazing Flowers, heeft hij 15 jaar gehad. Dus als kind ging ik altijd mee, ging ik ook gaan kijken. En dan wist ik al van, oh, ik wil zo graag ook op dat podium staan en die zangeres zijn. Dus kijk, dat komt goed. We gaan dat doen. Hè.
0: Heb je ooit zelf in die coverband kunnen zingen?
1: Nee, ik was er nog te jong voor als hij daarmee gestopt is.
0: Ah ja.
1: Dus jammer genoeg niet, nee.
0: Want welk genre was dat, covers? Welke covers waren dat? Gewoon uit nieuwsgierigheid, hoor.
1: Oei, dat was een beetje allround pop, ja. Dat was ook echt ambiance, zo gelijk die Gentse feesten en zo, ja.
0: Ja, want ook daar mocht je al optreden.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat was een hele ervaring. Amai. Ja, ik zou het kei leuk vinden om dit jaar terug op de Gentse feesten te staan. Maar dan met mijn live on tape en met mijn eigen nummers. Ik denk dat ik daar echt ambiance kan brengen. Dus wie weet.
0: Zijn er plannen voor een volledige plaat? Of een EP? Beginnen met een EP en dan een volledige plaat?
1: Ja, we gaan zeker schrijven aan nieuwe nummers. En ja, van mijn part wel, ja. Ik kijk naar u toe.
2: Ja, dat is een beetje een dinosaurus geworden, hè, de plaat. Want dat is meestal is het zo dat artiesten denken in singles. En als je natuurlijk meerdere singles hebt, kan je een EP ervan maken. Of een plaat. Maar zo echt een plaat uitbrengen, dat is alleen maar voor ja, de artiesten die bij heel grote platenfirma's zitten. Mm-hmm. En waar waanzinnige budgetten tegenaan gegooid worden. Want mensen kopen geen platen meer natuurlijk. Er is alleen maar streaming.
1: Jammer, hè?
2: Dus dat is eigenlijk een beetje uitgestorven.
0: Ja, maar ze dachten af van vinyl ook en dat is ook teruggekeerd. Dus de cd's komen ook nog wel terug.
2: Ja, maar alles komt terug ooit. Hè. Dat is ook zo. Want iedereen zit nu op die AI-golf ook bijvoorbeeld. Hè. Artificiële intelligentie. Maar ik ga ervan uit dat mensen daarvan terugkomen ook. Ja.
0: Ik mag het hopen.
2: Ja,
1: inderdaad, mee eens.
0: Zeker op muzikaal vlak.
2: Ja, het gaat langs alle kanten. Het wordt moeilijk voor heel veel songwriters, producers, artiesten. Er wordt enorm veel misbruik gemaakt van AI, van wat AI kan, door mensen die eigenlijk niks met muziek te maken hebben. En het is een beetje eigenlijk alles aan het verkloten, als ik dat woord even mag.
0: Ja, hier mag dat. Hier mag dat. Ik stel voor, Didier, dat we Vlammen nog eens spelen. Wat denk je?
3: Prima.
1: Kijk goed.
0: Bij deze.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
1: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
0: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
2: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy.
3: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
2: Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Ja, Udo.
1: Ja?
0: 20 jaar carrière.
1: Ja?
0: Dat is rap gegaan, hè?
1: Heel snel gegaan. Nooit gedacht dat ik in de muziek zou belanden in de eerste plaats. En zeker niet dat ik dat 20 jaar zou volhouden als professional. Maar ik doe het heel graag. Maar het is een kwestie van heel goed zien wat je doet. En een beetje van alles doen. Want zingen alleen is... ja, dat zou voor mij niet werken. Er zijn mensen die dat doen, hè, die zijn uitvoerend. Maar ik ben creatief en ik schrijf veel. En dus dat is voor mij een beetje yin en yang. Zingen en creatief bezig zijn.
0: Want jij schrijft tekst en muziek zelf, hè?
1: Ja, tekst en muziek, ja. En heel, heel gevarieerd, heel breed ook. Daarom dat ik ook naar het buitenland ga. Omdat alleen in Vlaanderen kan ik mijn noden niet... Hoe zeg je dat?
0: Ledigen.
2: In lossen.
0: De verwachting. Ik snap wat je bedoelt.
1: Niet. Kan ik niet aan mijn noden voldoen? Ja. Nee, dus ik schrijf heel breed. Ik heb een heel breed interesse. Een beetje zoals jij, Dieter, denk ik, in de muziek. En ik heb het voordeel dat ik ben... Mijn moeder was Franstalig. En ik praat vrij vlot Engels. Ik praat ook Duits. Dus ik kan ook meedenken met andere creatieve mensen om in andere talen te schrijven. Maar ik ben vooral iemand die melodisch... dat is mijn sterkte, vooral. Als schrijver.
0: En jij kunt massa's hoog zingen, man.
1: Ja, maar dat is niet relevant wanneer dat je schrijft. Maar wel handig als je met vrouwen schrijft, hè, met goede zangeressen.
0: Ja, maar ik heb u... Ik ga eerlijk zijn. Ik heb u gevolgd in de periode dat je X-Factor hebt gewonnen. En eigenlijk tot aan barrières. En dan ben ik u eigenlijk een beetje uit oog verloren. Maar ik beloof u dat ik het ga inhalen.
1: Dat is helemaal niet erg.
0: Want, ik ben fan van uw Nederlandstalig werk, als ik dat mag zeggen. Eigenlijk meer dan van uw Engels werk.
1: Dus dan heb je nooit het luisteralbum over Prins of Traken beluisterd? Of
0: jawel.
1: Oké.
0: Want anders zou ik niet zielsveel van jou kennen.
1: Inderdaad.
0: Daar staat ook een mooie, superschone versie op van Ik word het niet gewoon, wat dat ook op uw barrièresplaat staat.
1: Dankjewel. Ja, dat is een nummer dat ik niet kon loslaten. Ik wou dat opnieuw doen, want ik was er niet tevreden over. Dat is een lied geschreven door Ingrid Mank. En dat heeft mij altijd enorm geraakt ook.
0: Ja, mij ook. Ik krijg er kiekenvlees van als ik eraan denk.
1: Ja, allee, dankjewel. Ja, dat is een mooi compliment. Dat is een van mijn, ik vind het nog altijd een van mijn mooiste albums. Maar om maar te zeggen hoe gek de muziekwereld is, ik heb dat album gemaakt. Laten horen aan de mensen waar ik mee werkte. Management, boeker, muzikanten en platenfirma waar ik bij zat. En niemand geloofde in dat album.
0: Allee.
1: Dat is iets typisch als je dan... Omdat Vlaanderen is ook, en ik snap dat hoor, alles wordt binnen een format bedacht. Hè, en van kan het op de radio? Maar als je dan luistermuziek maakt, dan snapt niemand dat. En het is een beetje gekeerd toen dat onder andere mijn manager, maar ook andere mensen rondom mij, een paar mensen verloren zijn ook. En dan ga je nummers anders beluisteren. He, want er staat bijvoorbeeld ook een nummer op, Betert het morgen wel? Dat gaat dan over het verlies van een kind, bijvoorbeeld. Dat is een verdriet dat niet slijt, uiteraard. Dat is denk ik het grootste verdriet dat u als mens kan overkomen.
0: Ja.
1: En als mensen dingen meemaken of in de naaste omgeving, dan gaat je toch anders naar muziek gaan luisteren. En het gekke is dat eigenlijk door twee dames, eentje die ik trouwens vorige week nog gezien heb, twee turnsters die aerial hoop doen, dat is echt zo'n een act in de lucht... Dat zijn waanzinnige atletes. Die hebben dat nummer gebruikt, het nummer Zielsveel van jou, voor Belgium's Got Talent. En die hebben daarmee de halve finale gewonnen. En op zo'n moment heb je de dans die de kracht van een lied nog gaat versterken. En heel die studio, dat herinner ik me nog, was aan het wenen. Die juryleden ook, Anne Lemmens, die moest iets vertellen. En ze hebben even moeten wachten in de opname, want die waren zo hard aan het wenen. En dan besef je dat je wel iets krachtigs gemaakt hebt, maar in eerste instantie wordt dat dan niet aanzien als een nummer voor de radio. En dan, dus dat is heel gek. Dus als artiest moet je soms heel sterk in jezelf geloven en voor je eigen idee gaan, je buikgevoel volgen. En dat is ook iets dat ik altijd aan jonge artiesten, aan Marlies, maar ook aan andere mensen meegeef. Als je iets voelt, moet je daarvoor gaan. En zijn de mensen rondom je niet mee... So be it. Dat maakt echt niet uit.
0: Maar moet elk nummer op de radio kunnen?
1: Nee, maar muziek maken is duur geworden. Mensen kopen geen muziek meer. Mensen luisteren amper nog muziek.
0: Zonde. Vind ik echt jammer.
1: Het Belgische streamingcijfer is dat 6% van de streaming, en dan spreek ik over België, niet eens over Vlaanderen, 6% van de streaming is voor Belgische artiesten. 6%. Dus om maar te zeggen, wij zijn helemaal niet chauvinistisch. Zeker niet in Vlaanderen. Dus muziek maken kost geld. En ja, wanneer verdien je iets? Als je optreedt. Dat is eigenlijk de enige inkomstenbron van artiesten.
0: Maar ook dat is toch dubbel, want je moet luisteren om artiesten te leren kennen en om artiesten te kunnen boeken voor optredens. Dus waar zijn we eigenlijk mee bezig?
1: Ja, dus je moet echt investeren en dan hopen dat radio's mee zijn natuurlijk. En VBRO is een zender die heel erg gericht is op Nederlandstalig en het steunen van artiesten. Mm-hmm. Maar ik kan u vertellen, niet elke zender helaas doet dat. En dat maakt het moeilijker, want wij hebben elkaar nodig. Wij hebben de radio nodig om onze muziek te verspreiden. En de radio heeft ons nodig om content te hebben. Want de mensen willen muziek van bij ons horen. Dus dat is een heel delicaat evenwicht. En dat maakt het moeilijk. En dat maakt ook dat je als beginnend artiest heel erg moet in jezelf geloven. In wat je zelf voelt. En je moet uiteraard ook investeren, anders lukt het niet.

0: wou het eigenlijk een keer hebben over het begin van uw carrière, toen je net X-Factor won. Daar is een plaat uitgekomen, U-Turn. Die plaat is er vrij rap gekomen. Als je daar nu 20 jaar later terug naar luistert, wat denk je daar dan van? Ben je nog content van die plaat?
1: Nog altijd. Die plaat is een mix. Daar staan 12 nummers op. 1/3 zijn covers. 1/3 zijn nieuwe nummers die ik meegeschreven had. En 1/3... moet ik eens even denken. Wat was dat nu weer? Zijn nieuwe nummers, maar niet door mij geschreven. Zo was het eigenlijk. Maar dat is een momentopname. En ja, dat is in alles zo. Hè. Als het ijzer heet is, dan moet je dat smeden. En ja, ik had net een wedstrijd gewonnen op televisie. Dat is een beetje zoals Like Me nu. Hè. Die komen vol een bak op televisie. Dan moet je gewoon gaan ervoor. Want dat zijn de jaren waarin dat mensen u willen zien, u willen horen. En dat je overal wordt gevraagd. Dat je zelfs moet gaan zeggen van ja, nee, daar kan ik niet naartoe. Want ik heb al 2 andere opdrachten die dag bijvoorbeeld. Dus je moet dat even doen en er volle bak voor gaan. Want dat is het fundament van uw carrière.
0: Want ik heb die plaat, ben er nog eens doorgegaan. En ik vond die productioneel heel goed. Daar is tijd in gestoken. Dat is geen plaat die er rap gekomen is. Allee, als je er naar luistert toch niet. Maar jij gaat mij waarschijnlijk iets anders zeggen.
1: Nee, daar was een enorm groot budget voor toen.
0: Want ik zag Herman Cambré, Hans Franken.
1: Ik denk dat er toen, nu ben ik aan het twijfelen, maar dat waren heel grote bedragen hoor. Ja. Dat je nu niet meer hoort. Ik denk, puur productioneel was daar ergens tussen de 35 en de 50.000 euro. Dat is echt, dat kan nu niet meer. Als je nu een wedstrijd wint op televisie, dan krijgt de winnaar 10.000 euro en dan trekt je plan. Mm-hmm. Dus om maar te zeggen, in die
0: Maar was
1: tijd,
0: dat niet het concept ook van X-Factor?
1: Nee.
0: Als je nu The Voice wint, het gaat er. Allee, er wordt niet meer zo gepusht om daar iets mee te doen, maar als je naar X-Factor keek, daar moest je echt iets.
1: Daar lag toen een contract klaar voor. Ja. Voor eigenlijk een paar singles, 1 album met optie op 2e, 3e en 4e album. Mm-hmm. Ja. Dus dat is een van de laatste wedstrijden op televisie geweest, denk ik, waar echt nog budgetten waren. Ja. Nu draait het meer, ik kijk eigenlijk niet naar die programma's, maar nu draait het meer rond het programma zelf en rond zo'n programma levert natuurlijk ook sponsoring op en reclame. En ja. Dus dat is een... Het is ook een manier voor zenders om centen te verdienen. Ik heb de indruk dat het minder rond de mensen zelf draait, de jongeren, maar dat het meer ook rond de coaches draait en zo. Het is eigenlijk entertainment geworden. En
0: helaas.
1: Ik snap dat, want dat is de tv-makers hebben het ook niet gemakkelijk en dat kost ook allemaal geld. Maar voor de talenten valt er minder te rapen, ik zal het zo zeggen.
0: En dan ga je toch nog voor een jonge meid als Marlies, om daar dan tijd in te steken?
1: Ja, omdat ik geloof in jonge mensen. En Marlies, ik zeg het, Marlies heeft talent, zingt goed. Ze heeft ook de ambitie om er te staan. Ze werkt ook, ze treedt ook op met haar papa, dus ze heeft al wat ervaring. En de weg die ze nu inslaat, dat kan ze dan zelf beamen. Dat is toch een soort van koerswijziging op wat ze nu doet. Maar dat is echt iets waarvoor ze wil gaan en dat ze ook kan. Dus ik zie haar ook perfect op het Slagerfestival staan. Hier aan Belfort in Brugge zou ze perfect kunnen staan. Heel het plein tot dansen en meezingen bewegen. Ik denk dat dat echt mogelijk is. Maar je moet natuurlijk kansen krijgen en alleen is dat heel moeilijk.

0: Want is muziek uw fulltime job, Marlies?
1: Ja, inderdaad. Ja, ik ben fulltime zangeres. Dus ja, ik moet er nu voor gaan. Ik ben 27.
0: Maar dat
1: dus,
0: is toch een risico?
1: Dat is zeker een risico. En veel mensen die verklaren mij een beetje zot. Van, zou je geen 9-to-5 gaan doen? Maar ik wil het gewoon nu doen. Ik wil later nergens spijt van hebben. Dus voilà. En ik manifesteer dat heel hard dat dat gaat lukken. Ik geloof heel erg in mezelf. En ik ben blij dat er mensen zoals Udo mij meehelpen. En ook geloven in mij. Dus dat gaat zeker lukken.
2: Ja, zeker lukken.
0: Dat denk ik ook wel. Udo, ja, je gaat dan van het Engels toch de Nederlandstalige tour op met barrières. Hoe is die plaat er gekomen?
2: Wel, als je zo'n wedstrijd wint, dan heb je het natuurlijk voor het zeggen. Op een of andere manier, je moet natuurlijk dat in samenspraak doen. Ik heb mezelf altijd Engelstalig gehoord. Maar het is wel zo dat ik in 2007 meegedaan heb aan een andere wedstrijd. Zo is er maar één. Ja. Gepresenteerd door Jasmin. Ja. Fantastische madame. En het ding is natuurlijk, dat is Nederlandstalig. Hè. Dat zijn dan 60 artiesten die een evergreen zingen uit Nederland of uit Vlaanderen. En die het dan tegen elkaar opnemen. En ik denk dat bij mij een mix was van het juiste nummer gekozen. Ik mis je zo van Tura op mijn manier gebracht, die aansloeg. En natuurlijk ook mijn populariteit. Dus dat gaat hebben ervoor gezorgd dat ik dat gewonnen heb. Zowel bij het publiek als bij de jury, de professionele jury. Maar dan heb je natuurlijk een Nederlandstalig nummer. En dan nog wou de platenfirma... De platenfirma is op een gegeven moment gezwicht voor de vraag van de mensen. Het zijn de mensen die vroegen van Udo in het Nederlands. En dat is eigenlijk... Het publiek heeft altijd gelijk, dus het is het publiek die mij daar naartoe heeft getrokken. En ik heb daar eigenlijk geen spijt van.
0: Ik heb die plaat, maar niet fysiek. Okay. Ik heb hem legaal gedownload. Dus ik heb die plaat. Dus dank u. Ja. Superschone plaat.
2: En is er één nummer dat er voor jou uitspringt in barrières?
0: Wel, ik heb in een mindere periode in mijn... Toen dat uitkwam, kwam voorbij wel keihard binnen, omdat ik ook een beetje in die situatie zat. Mm-hmm. Ja, ik word het niet gewoon. Ja, ja dat. Als ik dan toch één er moet uitkiezen.
2: Dat gaat echt over een breuk, hè, een liefdesbreuk. Mm. Ja, dat is... Maar kijk, ik maak graag muziek en ik denk dat Marlies dat kan beamen. Marlies ook over het leven. Want niks is ons vreemd als mens. Wij maken het allemaal mee. We hebben allemaal verdriet en we maken allemaal graag plezier. En het leven is een beetje een mix. Ook soms van die twee en van iemand pijn doen en pijn gedaan worden. En dat zorgt er natuurlijk voor dat je met gevoelens zit die je heel graag omtovert tot een nummer. En natuurlijk, als dat echt is, als dat echt vanuit je buik en vanuit je hart komt, dan gaat dat mensen raken.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
2: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
1: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
2: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
1: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
2: Zegt op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
1: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
2: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
1: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: De vooruitzichten voor het weekend zien er toch geleidelijk wel wat minder warm uit. De wind wordt meer west-noordwest. Er wordt minder hete lucht aangevoerd. Niet dat het koud zal worden. Zaterdag halen we nog op heel veel plekken 25 graden en meer. Maar zondag moeten we dan toch wel tevreden zijn met maxima ergens vooraan de 20 graden. Heel veel neerslag zit er eigenlijk niet aan te komen. Het is niet onmogelijk dat er ook in de loop van het weekend hier of daar eens wat regen of een bui opduikt. Maar dat zullen geen grote hoeveelheden zijn. Beperkt met eventueel wel een onweerachtige bui erbij. Het zou kunnen. De modellen lopen heel erg uiteen wat betreft die buien. De grootste kans op buien lijkt nog in de nacht van zaterdag op zondag te zitten. Dan kan eventueel een wat feller exemplaar opduiken met eventueel onweer erbij. Naar volgende week toe, minder warm en wisselvalliger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com.

0: muziek over het leven, zeg je. En dan kom je met een nummer, Yamina.
1: Ja, oh, wacht, dan moet ik even kaderen. Want ik heb, we zijn nu in 2026. Ja. Ik heb eigenlijk eind 2024 had ik blijkbaar een burn-out, maar dat wist ik niet. Ja, ik had heel weinig energie en ik zat ook midden in een tournee, want ik ben een werker, ik werk heel graag en ik treed veel op en ik reis veel, ik schrijf veel. En ik zat met Erik Goossens en Anne van den Broek en Mathieu Engels, waar we een tournee aan het voorbereiden. 100 jaar kleinkunst, waar we nog altijd mee toeren in het begin van het jaar en op het einde van het jaar. Marcheert ongelooflijk goed, die zalen zijn altijd uitverkocht. Dat is een fantastisch concept, we zingen 2 keer een uur echt kleinkunst met nummers die iedereen kent. En het ding is, ik had geen energie meer en ik had hoofdpijn en ik had te veel prikkels. En,
0: herkenbaar.
1: Ja, is het echt? Wel ja, ik denk dat veel mensen dat meemaken, maar ik had het helemaal niet door wat het was. En mijn psychologe, ik was naar een psychologe gegaan, die zei mij van ja, het zou kunnen dat je dicht tegen een burn-out zit. En je moet er iets aan doen, een beetje meer evenwicht in je leven, want anders gaat je lichaam op een gegeven moment zeggen, stop, het is gedaan. En ik snapte wel wat ze mij vertelde, maar ik besefte niet dat ik daar echt in zat. Dus ik had blijkbaar al een burn-out. En op een gegeven moment, ik zat in Londen, bleek mijn gezicht stil te staan. En dus ik heb meer dan 6 maanden is de helft van mijn gezicht verlamd geweest. En
0: hola.
1: Dat was heel raar, dus ik moest alles stopzetten. En dan besefte ik van, ja, heel mijn agenda zit vol. Dus ik zei, ik moest gewoon echt mijn leven op stilstand zetten, als je dat zo zegt. Dus dat maakt dat ik eigenlijk, om dan op uw vraag van Yamina terug te komen, vooral terug ben gaan wandelen, want ik zag er echt uit zoals Frankenstein. Ik ben heel veel gaan wandelen en op het einde, toen mijn gezicht al wat beter was, heb ik mezelf gefilmd, een vlog gemaakt. Mensen kunnen dat volgen via YouTube of via udo.be. En ik ben eigenlijk terug gaan wandelen in Ossegem, in Zaventem, waar ik vandaan kom, naar de plekken waar ik als kind en als jong volwassene ben geweest. En uiteraard komen dan oude liefdes terug. Mijn moeder kwam ook terug, het gemis aan mijn moeder, het gemis aan wie ik was als kind. En dan mijn schoollief, mijn ex, en dan ook Yamina, dat was een meisje waar ik verliefd op was toen ik 17 jaar was, in het 5e middelbaar. Ik was zo verliefd, ik kon zelfs niet meer mijn hoofd bij de boeken houden, ik ben blijven zitten.
0: Oei, en toch niet door een meisje?
1: Zeker wel, ik was 17, ik was stapel.
0: Maar Udo.
1: Ja.
0: Het zal thuis niet wel geweest zijn.
1: Nee, ik was echt, ik was ziek verliefd op iemand. En ik heb het ook nooit verteld. Dus,
0: ze weet het niet. Nu wel.
1: Nu gaat ze het zeker weten. Als ze de radio heeft opgezet, gaat ze het zeker weten, ja.
0: Marlies, had jij ook zo'n crush in het middelbaar?
2: Ja, ik had dat zeker. Ja, maar ja, Udo is natuurlijk een heel romantische ziel. Ik ben een beetje meer hard to get. Dus ik ga het niet laten zien als ik zo verliefd ben. Ik laat de mannen achter mij aanlopen, niet omgekeerd.
0: Oeh.
2: Dus voilà. Maar een heel mooi nummer van Udo.
0: Je hebt ook jongens laten hun jaar overdoen.
2: Wie weet.
0: Meld u, jongens.
2: Jongens, ja, inderdaad.
0: Ja, nee, het is een mooi nummer. Ik zit ook vaak op een nostalgische trip, dus ik begrijp dat.
1: Ja, wel, dat doet mij veel plezier. Het is echt wel 1-op-1 geschreven. Want wat erin staat, gaat echt wel over wat ik me herinner als 17-jarige. Ja. Dat ze zo verliefd zijn, dat niet durven zeggen. Het schrik ook om afgewezen te worden, denk ik. Maar wel een
0: herkenbaar, toch?
1: Ja, absoluut. En ik heb mij een beetje laten leiden door haar naam. Hè. Yamina is een naam die je niet vaak...
0: Heette ze echt Yamina?
1: Ze heette echt Yamina,
0: okay.
1: Ja. Maar verder, ik ben daar heel karig met informatie over haar, omdat ik natuurlijk ook niet
0: in
1: iemands leven wil binnendringen.
0: Nee, snap ik.
1: Dus voilà. Maar dus ik heb me laten inspireren door haar naam en ik heb er iets Arabisch van gemaakt. Dus er zijn heel andere muzikale sprongen eigenlijk.
0: Ik ben blij dat je dat zegt, want ik hoorde er iets Oosters in, maar ik dacht van... Ik ga daar niks van zeggen, want het is misschien niet waar, maar kijk.
1: Ja, zeker wel. Want ik ben altijd al... dat heeft me altijd al geboeid hoe dat mensen uit de Arabische cultuur zingen. Dat is zo... Als ik dat nadoe, dan klinkt dat misschien raar. Maar ik heb wel al zo nummers geschreven die mij zo inspireerden. En ik dacht, ja, nu is het gewoon het moment om met Yamina... Die naam op zich is zo een Arabische naam, om daar iets mee te doen... En ik vond dat een uitdaging en ik ben heel blij dat ik dat zo gedaan heb.
0: Ja, het is een mooi nummer. Didier, ik denk We hebben dit toch in de computer zitten, Jamina?
3: Ja, ja, die draait al mee.
0: Nice.
1: Wat zit er hier in de computer?
0: Ja, Udo, wil je hem zelf anders een keer aankondigen?
1: Ik kondig hem aan. Lieve vrienden van VBRO, ik hoop dat jullie genieten van dit stukje muziek. Dit komt recht uit mijn hart. Hier is mijn nieuwe single, Jamina.

0: Komt er ooit een duet met Udo?
1: Die vraag hebben we al vaak gekregen. Wie weet? Wie weet? Ik kijk naar Udo.
2: Ja, ik ben aan het filmen ondertussen. Maar dat zou betekenen dat ik ook popslager zou moeten doen. En dat is,
1: ja,
2: dat is
1: inderdaad.
2: Ver van mijn bedshow. Op
0: die nee, moment, of een... Ja, ja.
2: Nee, dit, we zitten in twee totaal andere genres.
1: Ja, dat is echt wel waar.
2: Wil ik mijn pet van begeleider... dat is gewoon een heel andere pet natuurlijk. Ik ben hier om Marlies te begeleiden. En ja, ik kan dat niet gaan mengen. Dat is onmogelijk. Men heeft mij dat ooit aangeboden hoor, om popslager te doen in Duitsland. Jaren geleden. En ik heb dat geweigerd. Ja, ik had eigenlijk een carrière in Duitsland kunnen hebben. Dat is echt waar. Maar
0: dan was je te gast op zondagmorgen bij mijn collega Didier.
2: Ja, ja, ja, dat had perfect gekund. Maar dat is jaren geleden. En er was een... ik kan dat wel vertellen ondertussen. Die man is ondertussen overleden. Dat was Sven Meisel. Dat was een zeer, zeer grote platenbaas in Duitsland. Die onder andere ook de studio deed waar Bowie heeft opgenomen. Aan zijn toonstudio. En die wou mij lanceren in het Duits. Maar dat moest dan... Ja, slager zijn.
1: Ja.
2: En ik heb dat geweigerd. Omdat dat zegt mij niks. En, ja, en dan heb je natuurlijk mensen die zeggen... Ja, maar je kunt daar geld gaan verdienen. En, maar geld verdienen staat voor mij niet synoniem met muziek maken. Dus natuurlijk kun je dat doen. Als je kunt in Duitsland in alle grote arenas gaan optreden. Maar dat is mijn ambitie niet. Ik wil gewoon muziek maken vanuit het hart, vanuit mijn buik. En... Dat kan met popslager, maar als performer, als uitvoerder is dat niet mijn ding. Ik kan daar niet mijn hart in steken.
0: Heb jij dan liever een cc van 150 à 200 man dan een afwasdoom van 20.000 man?
2: Ja, eigenlijk wel hoor. Eigenlijk wel. Ik heb al in mijn grootste concert ooit is voor 40.000 man, maar dat doet u weinig hoor. Of zo'n sportpaleis. Ik heb tientallen keer het sportpaleis gedaan voor verschillende evenementen. Dat is het niet. Dat is tof, maar dat is... Veel minder intens. Ja, en dus die zalen waar ik voor speel, dat is meer dan 150, 200, dat is meestal 300, 400, 500 man.
0: Mm. Die wel dicht bij jou staan dan?
2: Ja, ja, ik geniet ervan. Die mensen hangen aan hun lippen. En mensen staan ook, ik spreek dan over die 100 jaar kleinkunst. Mensen staan recht en dat zijn echt staande ovaties. En je voelt dat die muziek binnenkomt. En daar draait het voor mij om. En minder om ergens in een arena van 20.000 man in de lucht te gaan hangen en iedereen te horen meezingen. Ik vind dat tof, hè.
1: Ik
2: vind dat tof, hè.
1: Ik wil dat wel doen.
2: Ik heb voor Helene Fischer ook nummers aangeboden die bijna op haar album stonden. Ik bedoel, dat had ik fantastisch gevonden. Er zijn artiesten zoals een Jolien Tsai. Ik ben nu precies een beetje mijn catalogus aan het afgaan. Maar Jolien Tsai, die in Azië gekend is, die voor miljoenen Chinezen en Aziaten optreedt, met een nummer dat ik heb geschreven. Ik vind dat fenomenaal. Ik vind, dat geeft mij een kick om dat te zien. Maar wil ik daar zelf staan? Nee, dat hoeft niet per se. Nee, echt niet. Voilà. Dat is het verschil.
1: Voilà, dus Udo heeft de contacten en hij zet mij dan overal. En dat is de bedoeling.
3: Ja, zie jezelf ooit...
0: Je wilt toch zwieren en zwaaien, Marlies?
1: Ja, natuurlijk. Liefst met zoveel mogelijk show. Ja, ja, graag. Zet me daar maar.

0: Ja, zie je zelf ooit Vlaanderen ontgroeien en dan misschien in het Engels of zo verder?
1: Nee, ik wil echt wel in Nederland blijven zingen. Ja, Nederland. En in het Duits, ja, wie weet.
0: Ja,
1: ja, zou ik ook heel tof vinden. Maar ja, alles wat Udo zegt, ik begrijp hem heel goed. Ik wil juist wel zoveel mogelijk. Ik zou dat kei leuk vinden. In de Afwasdoom of het Slagerfestival, waar dat iedereen echt staat te dansen en te roepen. Ja, ik zou dat kei leuk vinden. Dus ja, kijk, op dat vlak zijn wij een goede combo. Hè. Wij vullen elkaar aan.
2: Ja, inderdaad. En al komt er dan geen duet, hè?
1: Het zou een heel raar duet zijn, denk ik. Twee genres door elkaar.
3: Ja. Nee, maar ik ga er alles aan doen om als manager en als begeleider haar te krijgen waar ze eigenlijk thuis hoort. Want ze past daar. En ja, we werken aan die puzzel. Ja. En ik heb haar ook al gezegd, hè, want dat is, ik ben daar heel open in. Ik wil mensen helpen. Dat zit in mijn natuur. En ik wil haar daar krijgen. En ik zeg haar dat ook. Jij moet ook, om de zoveel tijd, moet je voor jezelf uitmaken van, zijn we op de goede weg? En, want je moet daar heel eerlijk in zijn. Als ik daar niet in slaag, is er iemand anders die daar misschien wel in slaagt. Dus ik heb dat tegen Marlies ook gezegd. Alles is momentopnames en je moet van de ene stepping stone naar de andere gaan. En ben ik niet degene die haar daar krijgt, ja, dan moet ze misschien met iemand anders werken. Dus allez, ik ben daar heel, heel open in. Maar ik zou dat wel tof vinden natuurlijk. Amai, ik zou niet liever hebben om haar te zien stralen, te zien schitteren op een podium en dat geluk te zien bij zowel publiek als bij Marlies.
2: Maar je zegt nu eigenlijk iets wat ik vaak voel dat muzikanten of artiesten, je zegt nu van ik wil Marlies helpen, je bent zelf ook uitvoerend artiest, om het maar zo te zeggen. En ik vind dat schoon om te zeggen, of om te zien dat je toch elkaar het licht kunt gunnen.
3: Ja,
2: want dat zie je, de showbiz is hard, hè. Ik heb het gevoel dat de showbiz bikkelhard is en dat er elkaar niet veel gegund wordt. Maar jij zegt dan van, oh, ik wil dat ze dat bereikt. Ik vind dat heel schoon van u.
3: Ja, omdat ze dat ook verdient. Ook, hè. Ze heeft die wil om er te geraken. Ze heeft het nodige talent om het te doen. En er is een kans ook. Er is ook een gat in de markt om dat te doen in Vlaanderen. Dus alle stukjes moeten gewoon juist gelegd worden. Maar ik ben iemand die heel altruïstisch is en ik zit misschien niet op mijn plaats in de muziekwereld, omdat ik heb dat ook nooit willen doen professioneel, ik ben er gewoon ingerold. Ik doe dat heel graag, ik help heel graag mensen, maar het is niet gemakkelijk en voilà, dus ik leg mij ook neer in die dienende rol, want ik vind dat belangrijk dat mensen op de juiste plek terechtkomen.
2: En als je nu niet in de muziek was geraakt, wat had je dan wel gedaan?
3: Ik heb altijd boer willen zijn als kind.
1: Boer?
3: Ja, boer. Echt met dieren werken, ja. Echt zo.
1: Allee zeg.
3: Ja, ja.
1: Dat had ik niet zien aankomen.
3: Ik heb dat gedaan als kind. Hè. Ik kom uit Nossegem, dat is een deelgemeente van Zaventem. Ik zat midden tussen de velden en de weiden. En ik hou heel erg van dieren, dus dat had ik heel graag gedaan. Maar ook dat is een moeilijke stijl, Marlies. Dan denk ik dat muziek nog altijd een goede optie is.
2: Marlies, wat had jij gedaan als je niet in de muziek was gerold?
1: Zo moeilijk. Ik was erover aan het nadenken. Ik heb nooit iets anders voor ogen gehad dan zangeres te worden. Nooit. Dus van kleins af aan wou ik zangeres worden. Dus het is hoe dat moest zijn.
2: Ik vind dat mooi om je af te sluiten.
0: Zeker.
2: Denk ik.
1: Ja,
2: ik zou nog uren kunnen babbelen met jullie.
1: Ja, het is hier gezellig.
2: Ik zou nog uren kunnen babbelen met jullie, maar
3: wel, want ik wou het iets hebben over. Nee, nee.
2: Ja, nee, ga vertel.
3: Dank je wel.
1: Ja, inderdaad. Superfijn om hier te zijn.
2: Jullie zijn bedankt om alle twee tot hier te komen. Udo, doe er nog 20 jaar bij.
3: Ik ga mijn best doen, ik kan dat niet beloven. Maar ik wil VBRO bedanken en alle luisteraars ook, omdat jullie zijn eigenlijk de kern van Vlaanderen. Jullie zijn ook de mensen waarvoor wij ook graag muziek maken. En ik ben blij dat jullie Marlies zo hard steunen.
1: Ja, dankjewel.
3: Want ze verdient dat ook. En jullie verdienen dat ook om goede artiesten en goede songs aangeleverd te krijgen. En samen zijn we sterk. Dus laat ons hopen dat we Marlies nog vaak kunnen terugzien op podia. En zeker hier in Brugge, samen met VWRO.
2: Altijd welkom voor een derde interview, Marlies.
1: Heel goed. Oké, super, merci.
2: En tot snel.
1: Tot snel.

0: Didier, dat was een hele interessante babbel, vond ik.
1: Ja, zeker boeiend om iemand die eindelijk aan het begin van haar carrière staat, gecombineerd met iemand met een
0: 20-jarige carrière.
1: Ja, een schitterende carrière. Om ze zo samen, zo de dynamiek, zo. Ja, en moet zeggen, denk toch wel een geslaagd dubbel interview. Misschien voor herhaling vatbaar.
0: Ik heb mij in elk geval heel goed geamuseerd en ik kon nog uren doorgaan.
1: Ja, dat gaan de luisteraars ook wel gemerkt hebben. Maar ze kunnen terugluisteren als ze de babbel integraal willen horen in onze podcast.
0: Ja, en jij bent er morgen ook terug met de Staarparade, Didier?
1: Ja, dat klopt. En we zijn de laatste zondag van de maand. Dus we gooien er weer verzoekjes tegenaan tussen 11 en 1.
0: Kunnen er nog verzoekjes bij?
1: Er kunnen er nog bij. Dus als ze nu al even mailen naar studio@vbro.be, dan zie ik dat dat zal morgenochtend zijn dat ik dat ga zien. Ik probeer hier toch al een beetje tijdig in de studio te zijn om alle muziek klaar te zetten. En dan het moment zelf kunnen ze natuurlijk ook via WhatsApp en via de studiotelefoon contact opnemen.
0: Dat voor morgen. Dit was het voor Vers van de Naald. Tot volgende week.
2: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één van de slachtoffers gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast, 2 anderen zijn nog niet gevonden. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers.

0: Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof, voel je thuis, elke dag opnieuw.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: De vrachtjes voor het weekend zien er toch geleidelijk wel wat minder warm uit. De wind wordt meer west-noordwest. Er wordt minder hete lucht aangevoerd. Niet dat het koud zal worden. Zaterdag halen we nog op heel veel plekken 25 graden en meer. Maar zondag moeten we dan toch wel tevreden zijn met maxima ergens vooraan de 20 graden. Heel veel neerslag zit er eigenlijk niet aan te komen. Het is niet onmogelijk dat er ook in de loop van het weekend hier of daar eens wat regen of een bui opduikt. Maar dat zullen geen grote hoeveelheden zijn. Beperkt. Met eventueel wel een onderachtige bui erbij. Het zou kunnen. De modellen lopen heel erg uiteen wat betreft die buien. De grootste kans op buien lijkt nog in de nacht van zaterdag op zondag te zitten. Dan kan eventueel een wat feller exemplaar opduiken met eventueel onweer erbij. Naar volgende week toe, minder warm en wisselvalliger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Dit is VBRO.

0: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vatje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. 5 goudzoekers die vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn nu vrij en in veiligheid. 4 van hen zijn vanmiddag op eigen kracht uit het grottencomplex geraakt, zegt een Australische grotduiker die bij de reddingsoperatie betrokken was. 1 van hen was gisteren al bevrijd. 2 mensen zijn nu nog vermist. Er wordt verondersteld dat zij zijn overleden. De groep mannen was zo'n 10 dagen geleden de grot ingegaan om goud te zoeken, maar die grot liep onverwacht onder water door hevige regenval. Daardoor kwamen ze vast te zitten. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten.

0: niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
4: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
3: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
4: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
3: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
4: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
3: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
4: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
3: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.

Internet bij jou.

0: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
5: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
4: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
5: op 050 44 30 60
4: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
6: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: De vooruitzichten voor het weekend zien er toch geleidelijk wel wat minder warm uit. De wind wordt meer west-noordwest. Er wordt minder hete lucht aangevoerd. Niet dat het koud zal worden. Zaterdag halen we nog op heel veel plekken 25 graden en meer. Maar zondag moeten we dan toch wel tevreden zijn met maxima ergens vooraan de 20 graden. Heel veel neerslag zit er eigenlijk niet aan te komen. Het is niet onmogelijk dat er ook in de loop van het weekend hier of daar eens wat regen of een bui opduikt. Maar dat zullen geen grote hoeveelheden zijn. Beperkt. Met eventueel wel een onweerachtige bui erbij. Het zou kunnen. De modellen lopen heel erg uiteen wat betreft die buien. De grootste kans op buien lijkt nog in de nacht van zaterdag op zondag te zitten. Dan kan eventueel een wat feller exemplaar opduiken met eventueel onweer erbij. Naar volgende week toe, minder warm en wisselvalliger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
9: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
4: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
9: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van €5 tot €55. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
4: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
9: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
10: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. 5 goudzoekers die vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn nu vrij en in veiligheid. 4 van hen zijn vanmiddag op eigen kracht uit het

0: dat zij zijn overleden. De groep mannen was zo'n 10 dagen geleden de grot ingegaan om goud te zoeken, maar die grot liep onverwacht onder water door hevige regenval. Daardoor kwamen ze vast te zitten. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
1: Comedy Colisée live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk vooral.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquane Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hé.
1: Voorzicht op de baan, hé, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: De vooruitzichten voor het weekend zien er toch geleidelijk wel wat minder warm uit. De wind wordt meer west-noordwest. Er wordt minder hete lucht aangevoerd. Niet dat het koud zal worden. Zaterdag halen we nog op heel veel plekken 25 graden en meer. Maar zondag moeten we dan toch wel tevreden zijn met maxima ergens vooraan de 20 graden. Heel veel neerslag zit er eigenlijk niet aan te komen. Het is niet onmogelijk dat er ook in de loop van het weekend hier of daar eens wat regen of een bui opduikt. Maar dat zullen geen grote hoeveelheden zijn. Beperkt, met eventueel wel een onweerachtige bui erbij. Het zou kunnen. De modellen lopen heel erg uiteen wat betreft die buien. De grootste kans op buien lijkt nog in de nacht van zaterdag op zondag te zitten. Dan kan eventueel een wat feller exemplaar opduiken met eventueel onweer erbij. Naar volgende week toe, minder warm en wisselvalliger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. Vijf goudzoekers die vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn nu vrij en in veiligheid. Vier van hen zijn vanmiddag op eigen kracht uit het grottencomplex geraakt, zegt een Australische grotduiker die bij de reddingsoperatie betrokken was. Eén van hen was gisteren al bevrijd. Twee mensen zijn nu nog vermist. Er wordt verondersteld dat zij zijn overleden. De groep

0: Rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Moorsleden gebeurde gisterenochtend een ongeval met een bromfietser. De 40-jarige man botste met zijn tweewieler tegen een geparkeerd voertuig in de Datenzeelestraat. De man gaf zelf aan niet gewond te zijn, maar werd toch ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar verslechterde plots zijn toestand naar kritiek. En op het kruispunt van de Diksmuidse Steenweg en de Rijksweg in Roeselare gebeurde gisterenmiddag rond 2 uur een aanrijding tussen een Toyota en een BMW. Een van de bestuurders negeerde het rode verkeerslicht, waardoor het tot een botsing kwam. Een oudere dame van 89 raakte bij het ongeval licht gewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: Je zingt.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: VBRO.
1: In de ochtend, in de middag en 's avonds laat.
0: 24 uur per dag, altijd gezellig radio. Dit is wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor het weekend zien er toch geleidelijk wel wat minder warm uit. De wind wordt meer west-noordwest. Er wordt minder hete lucht aangevoerd. Niet dat het koud zal worden. Zaterdag halen we nog op heel veel plekken 25 graden en meer. Maar zondag moeten we dan toch wel tevreden zijn met maxima ergens vooraan de 20 graden. Heel veel neerslag zit er eigenlijk niet aan te komen. Het is niet onmogelijk dat er ook in de loop van het weekend hier of daar eens wat regen of een bui opduikt. Maar dat zullen geen grote hoeveelheden zijn. Beperkt met eventueel wel een onweerachtige bui erbij. Het zou kunnen. De modellen lopen heel erg uiteen wat betreft die buien. De grootste kans op buien lijkt nog in de nacht van zaterdag op zondag te zitten. Dan kan eventueel een wat feller exemplaar opduiken met eventueel onweer erbij. Naar volgende week toe, minder warm en wisselvalliger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
5: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
4: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
5: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
4: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
5: Zegt op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
4: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
5: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
4: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Op de snelweg E40 in Jabeke heeft de politie twee vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daar doorzocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Truijens. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
1: En een aantal jaren gaan we eigenlijk heel prats op de slogan waar we mee al een aantal jaren naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
0: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij Anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in 2 korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een 5e plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: De favoriete kroeg van Gino Graus is vandaag onze opener voor een splitsplinternieuwe VBRO Top 30. Het is te zeggen, de lijst van deze week, die zetten we op deze zaterdagmiddag heel graag voor jullie in de komende 2 uur nog eens netjes op een rij. Gino Graus met favoriete kroeg was dus onze opener. Vorige week nog als nieuwkomer op de nummer 28 terug te vinden. Deze week dus in zijn tweede week met 2 plaatsen minder en onze opener op de nummer 30. De nummer 29 is dan weer de nummer 16 van vorige week. 13 plaatsen minder en daarmee onze sterkste daler deze week in de VBRO Top 30. En dit nog maar na 4 weken in onze lijst voor Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst met In Mijn Armen.
1: Nummer 29.

0: Heerlijk, naar mijn zin. Dat is Danny de Munk natuurlijk in de VBRO Top 30. Na 4 weken met 7 plaatsen minder voor de man, want hij zakt deze week van 21 naar 28. De nummer 27 blijkt alweer de nummer 24 te zijn van vorige week. In de 10e week notering 3 plaatsen minder voor John Dennis met Zondag. Maar wij nemen meteen de nummer 26 ter hand. En dat blijkt alweer de nummer 20 te zijn van vorige week. Toen nieuwkomer in de VBRO Top 30. En nu in de 2e week met 6 plaatsen minder dus voor Steve Tielens en Sarah. En als dat gebeurt.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 26.

Monique Smit met Ik wil je helemaal in onze VBRO top 30 heeft ze ons helemaal te pakken. Het is te zeggen, wel met 12 plaatsen minder voor Monique Smit, want ze zakt deze week van 13 naar 25 in de 9e week notering VBRO top 30. 8 weken dan weer bij ons en 2 plaatsen winst van 26 naar 24. Dat is Freek van Rooij met Ik geef me helemaal. En Mor Amor, Por Favor van Vincent, die moet er dan weer 9 plaatsen verlies slikken deze week. En zakt dus van 14 naar 23 in zijn 8e week notering.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor Buste Cousy.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: 23 tot 27 graden, maar verspreid doorheen vanavond en vannacht kunnen er regen- en onweersbuien opduiken. Het is eigenlijk vrijwel onmogelijk om in te schatten waar, wanneer, hoeveel. Gaan er komen of blijven ze weg en zijn ze zwaar? Gaat niet. Het is een heel complexe weersituatie met allerlei kleine storingen die daarin meespelen. En het is best mogelijk dat er buien opduiken, maar voor hetzelfde geldt ook weer helemaal niet. Dus ja, ik ga er mij niet aan wagen. Het is onmogelijk om er juiste verwachting op te zetten. Hou er rekening mee dat er kunnen buien opduiken en hou er rekening mee dat ze kunnen fel zijn. Sowieso is het warm. Vanavond en vannacht gaan we niet onder de 15 graden uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
6: Dit is VBRO.
7: VBRO. De VBRO Top 30.
8: Nummer 21.

Zoveel mooier, dat is Danny Fabri natuurlijk met zijn recente single. En zo komt hij ook als nieuwkomer binnen in de VBRO Top 30. Tweede nieuwkomer al voor deze week op de nummer 21, want daarnet op de nummer 22 hadden we onze eerste nieuwkomer met de nieuwe single van de Romeo's. En ik zag jou maar even. Maar goed, zullen we het voor alle duidelijkheid gewoon alvast even in een eerste overzichtje gieten hier voor deze zaterdagmiddag. We mochten de Top 30 openen met op de nummer 30 de nummer 28 van vorige week. Toen nieuwkomer en nu in de tweede week ook twee plaatsen minder voor Gino Graus met Favoriete Kroeg. Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst met In Mijn Armen, die doen het ondertussen voor de vierde week in onze lijst, maar hebben deze week wel de wat spijtige titel te pakken van Sterkste Daler, want ze zakken 13 plaatsen van 16 naar 29 dus. En op de nummer 28, de nummer 21 van vorige week, ook voor de vierde week in de VBRO Top 30, maar met 7 plaatsen minder voor Danny de Munk en Heerlijk Naar Mijn Zin. John Dennis met zijn Zondag, die moet in de tiende week notering 3 plaatsen prijsgeven en zakt respectievelijk van 24 naar 27, terwijl we op de nummer 26 de nummer 20 van vorige week terugvinden. Toen waren ze daar, nieuwkomer, en nu in de tweede week 6 plaatsen minder voor Steve Tielens en Sarah met Als Dat Gebeurt. Ik wil je helemaal van Monique Smit is na 9 weken in de VBRO Top 30 12 plaatsen achteruit, want ze zakt deze week Monique Smit van 13 naar 25. En op de nummer 24 dan weer de nummer 26 van vorige week. Na 8 weken in de Top 30 2 plaatsen winst voor Freek van Rooij met Ik Geef Me Helemaal. Vincent met Mor Amor Por Favor, die moet dan in zijn 8e week notering 9 plaatsen prijsgeven. Hij zakt dus van 14 naar 23 deze week. Terwijl we op de nummer 22 een eerste nieuwkomer hadden met de Romeo's en Ik Zag Jou Maar Even. En een tweede nieuwkomer meteen op de nummer 21 met Danny Fabri en Zoveel Mooier. En dan komen we bij die top 20 terecht. En die mogen we alvast openen op de nummer 20 met een derde nieuwkomer voor deze week in de VBRO Top 30. Helemaal nieuw is ook deze Gary Hager met Beter dan goed.

Deze nieuwe single voor Fadim, Mijn Eigen Leven genaamd, is onze vierde nieuwkomer deze week in de VBRO Top 30. Helemaal nieuw op de nummer 18. Op de nummer 17 dan een staanblijvertje. Na 4 weken Top 30 gewoon blijven plakken. Deze Fons Veurink met Avond voor in de boeken.

0: En daar is alvast onze vijfde nieuwkomer voor deze week in de VBRO Top 30. Een vijfde van zeven nieuwkomers trouwens. Deze Wim Leijs en Vien Danser komt nieuw binnen op de nummer 16. De nummer 15 is de nummer 15 gebleven. Na vijf weken blijven plakken David van Dijk met Ik kan het niet geloven. Maar wij nemen meteen de nummer 14 ter hand. En dat is dan weer de nummer 6 van vorige week. In de zevende week notering 8 plaatsen minder voor Frans Duits. En de kater duurt maar even.
1: Nummer 14.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: de snelweg E40 in Jabeke heeft de politie twee vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daar doorzocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Truijens. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
1: En een aantal jaar gaan we eigenlijk heel prat op de slogan waar we mee al een aantal jaren naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
0: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij Anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in 2 korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een 5e plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: Crisscross Amsterdam, samen met Jan Smit en Frans Bauer. En de single Zij hoort bij mij. Zo staan ze dus als trio in onze VBRO Top 30. En dat voor de derde week op rij alweer. Weliswaar deze week met één plaats minder, want dit trio zakt van 11 naar 12 deze week. En maakt op deze manier plaats voor onze zevende en hoogste nieuwkomer in de Top 30 op de nummer 11. Met Bazaar en Nacht in Amsterdam.
1: Nummer 11.

Nacht in Amsterdam van Bazaar. In de VBRO Top 30 is dat onze zevende en hoogste nieuwkomer van deze week op de nummer 11. Voor we bij de top 10 terechtkomen is het tijd voor een tweede overzicht. En op de nummer 20 hadden we dus een nieuwkomer met Gary Hager en Beter Dan Goed. Suzy Marrel met Hou Mij Warm Vannacht, die gaat in de vierde week stationair blijven plakken op de nummer 19. En de nummer 18 bleek weggelegd te zijn voor Vadim. Met Mijn Eigen Leven is hij ook meteen nieuwkomer in de VBRO Top 30. Fons Veurink en Avond voor in de Boeken. Na vier weken stationair op de nummer 17. En op de nummer 16 nieuwkomer Wim Leijs met Viens Danser. David van Dijk, en ik kan het niet geloven, die blijft in zijn vijfde week VBRO Top 30 plakken op de nummer 15. En op de nummer 14, de nummer 6 van vorige week. In de zevende week notering zijn er dat 8 minder voor Frans Duits en De Kater Duurt Maar Even. Udo met Jamina was onze zesde nieuwkomer op de nummer 13. En op de nummer 12, de nummer 11 van vorige week. Een plaatje minder na drie weken VBRO Top 30 voor het trio Chris Cross Amsterdam, Jan Smits en Frans Bauer met Zij Hoort Bij Mij. En tenslotte op de nummer 11, onze zevende en hoogste nieuwkomer voor deze week in de top 30, Bazaar en Nacht in Amsterdam. En dan is het tijd voor die top 10, met op de nummer 10 alvast de nummer 4 van vorige week. 5 weken nu in de VBRO top 30 en 6 plaatsen minder dus voor John de

0: Ever. En als jij nu nog niet weet.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 10.
1: Het doet.

0: tot de morgen met mij. Dat is Jannes in de VBRO Top 30. En hij blijft op de nummer 8 plakken deze week na 5 weken in onze lijst. Ook voor de 5e week bij ons, maar dan met 2 plaatsen minder. Van 5 naar 7 deze week voor Chris Relhof met Helena.
1: Nummer 7.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
2: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
1: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
2: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
1: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
2: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
1: De laatste zondag van de maand op Joen Brugse Radio.
2: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
1: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen. 23 tot 27 graden, maar verspreid doorheen vanavond en vannacht kunnen er regen- en onweersbuien opduiken. Het is eigenlijk vrijwel onmogelijk om in te schatten waar, wanneer, hoeveel. Gaan er komen of blijven ze weg en zijn ze zwaar? Gaat niet. Het is een heel complexe weersituatie met allerlei kleine storingen die daarin meespelen. En het is best mogelijk dat er buien opduiken, maar voor hetzelfde geldt ook weer helemaal niet. Dus ja, ik ga er mij niet aan wagen. Het is onmogelijk om er juiste verwachting op te zetten. Hou er rekening mee dat er kunnen buien opduiken en hou er rekening mee dat ze kunnen fel zijn. Sowieso is het warm. Vanavond en vannacht gaan we niet onder de 15 graden uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
6: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
5: Ah ja?
6: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
5: Mo.
6: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
5: Allee, meen je dat?
6: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
5: Allee.
6: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
5: Yo Fashion, zeg je?
6: Jeps.
5: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg maar, Vince.
6: Nou waar.
5: Nou, Yo Fashion, hè?
6: Voorzicht op de baan, matje.
7: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
8: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
9: Dit is VBRO.
10: VBRO. De VBRO Top 30.
1: Nummer 6.

0: is de nacht van Marco Schuitmaker in de VBRO Top 30 na 6 weken met 2 plaatsen winst van 7 naar 5. Op de nummer 4, de nummer 10 van vorige week. In de 3e week notering 6 plaatsen winst voor Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie.
1: VBRO!
2: Nummer 4.

Sappie Sappie van Mart Hoogkamer en Billy Dans in de VBRO Top 30 met 6 sprongen in de goede richting van 10 naar 4 in hun derde week notering. En op deze manier hebben we de laatste 3 voor ons neus staan. In die top 3 alvast op de nummer 3, de nummer 12 van vorige week. 9 plaatsen winst en dat in de vierde week notering, dat is Donnie en Senna met Waar blijf je nou? De VBRO!

0: Goedenavond, Frank van Damme bezingt het nog steeds in onze VBRO Top 30. Na 9 weken is hij wel opnieuw van de troon gestoten. Vorige week mocht hij die nummer 1 beklimmen, maar nu terug naar de nummer 2. Wie dan straks onze nummer 1 wordt, wel, dat ga ik zometeen vertellen. Eerst nog even dat laatste overzicht voor jullie. Op de nummer 10 hadden we de nummer 4 van vorige week. Na 5 weken top 30, 6 plaatsen minder voor John de Bever met Als jij nu nog niet weet. Onze beste klimmer die vonden we terug op de nummer 19. 14 plaatsen winst in de 8e week notering voor John West en Lange Frans met Alles wat ik zoek. En Jannes met Dans tot de morgen met mij is onze enige staanblijver binnen onze top 10. Na 5 weken in de top 30 bevestigt hij dan ook op de nummer 8. De nummer 7 is de nummer 5 van vorige week. Na 5 weken top 30, 2 plaatsen minder voor Chris Rijlhoff met zijn Helena. En Damien van Os met Diamantenring die moet in de 7e week notering 3 plaatsen achteruit en zakt dus van 3 naar 6. Op de nummer 5, de nummer 7 van vorige week. 2 plaatsen winst alweer in de 6e week notering voor Marco Schuitmaker en Deze Nacht. En Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie voor de 3e week in onze VBRO Top 30 en 6 plaatsen winst voor dit duo, want ze klimmen van 10 naar 4 deze week. Van 12 naar 3, dat zijn er 9 naar omhoog in de 4e week notering voor Donny en Senna met Waar blijf je nou? En tenslotte onze nummer 1 van vorige week is de nummer 2 van deze week. In de 9e week notering eentje achteruit dus voor Frank van Damme met Dit wordt een avond. En dat betekent de nieuwe nummer 1 hier op deze zaterdagmiddag bij VBRO. En in onze VBRO top 30 uiteraard. Voor de 8e week staat deze single in onze lijst. Vorige week even niet op de nummer 1, maar de week ervoor wel. Dus mocht eerder al van die hoogste positie proeven. En deze week daar nog eens opnieuw terug. Met een plaatje winst voor Justin de Wild en Cheerio.
1: De VBRO top 30.
2: Nummer 1.

opnieuw de nummer 1 bereikt. En dat met een tussenpauze van een weekje. Deze Justin de Wilton Cheerio in onze VBRO Top 30. Wil je de lijst nog even herbekijken? Dan kan dat op vbro.be of in onze gratis VBRO-app. Een nieuwe VBRO Top 30 komt er aanstaande woensdag aan tussen 4 en 6 hier bij VBRO. Ik wens je nog een zeer fijn weekend toe. En wat mij betreft, tot volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Op de snelweg E40 in Jabeke heeft de politie twee vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daardoor zocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Truijens. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
1: En een aantal jaren gaan we eigenlijk heel prats op de slogan waar we mee al een aantal jaren naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
0: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij Anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in 2 korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een 5e plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Moorsleden gebeurde gisterenochtend een ongeval met een bromfietser. De 40-jarige man botste met zijn tweewieler tegen een geparkeerd voertuig in de Datezeelestraat. De man gaf zelf aan niet gewond te zijn, maar werd toch ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar verslechterde plots zijn toestand naar kritiek. En op het kruispunt van de Diksmuidse Steenweg en de Rijksweg in Roeselare gebeurde gisterenmiddag rond 2 uur een aanrijding tussen een Toyota en een BMW. Een van de bestuurders negeerde het rode verkeerslicht, waardoor het tot een botsing kwam. Een oudere dame van 89 raakte bij het ongeval licht gewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

VBRO-weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

0: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen. 23 tot 27 graden, maar verspreid doorheen vanavond en vannacht kunnen er regen- en onweersbuien opduiken. Het is eigenlijk vrijwel onmogelijk om in te schatten waar, wanneer, hoeveel gaan er komen of blijven ze weg en zijn ze zwaar. Gaat niet. Het is een heel complexe weersituatie met allerlei kleine storingen die daarin meespelen. En het is best mogelijk dat er buien opduiken, maar voor hetzelfde geldt ook weer helemaal niet. Dus ja, ik ga er mij niet aan wagen. Het is onmogelijk om er juiste verwachting op te zetten. Hou er rekening mee dat er kunnen buien opduiken en hou er rekening mee dat ze kunnen fel zijn. Sowieso is het warm. Vanavond en vannacht gaan we niet onder de 15 graden uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
6: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
4: Houston.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: 23 tot 27 graden, maar verspreid doorheen vanavond en vannacht kunnen er regen- en onweersbuien opduiken. Het is eigenlijk vrijwel onmogelijk om in te schatten waar, wanneer, hoeveel gaan er komen of blijven ze weg en zijn ze zwaar. Gaat niet. Het is een heel complexe weersituatie met allerlei kleine storingen die daarin meespelen. En het is best mogelijk dat er buien opduiken, maar voor hetzelfde geldt ook weer helemaal niet. Dus ja, ik ga er mij niet aan wagen. Het is onmogelijk om er juiste verwachting op te zetten. Hou er rekening mee dat er kunnen buien opduiken en hou er rekening mee dat ze kunnen fel zijn. Sowieso is het warm. Vanavond en vannacht gaan we niet onder de 15 graden uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
7: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
8: Het is voor buste congé.
7: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
8: Miljaar!
7: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
9: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
10: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
9: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
10: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
9: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
10: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
9: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
10: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
9: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Heeft er iemand met een vlam gezien?
1: Nee.
2: Dames en heren, de koning van de pop.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 's Avonds opnieuw kans op een bui.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.